Het Hantavirus wordt overgedragen door knaagdieren zoals ratten en muizen en is vooral gevaarlijk voor oudere mensen. Sport dan in het snooker heeft de Chinees Wu Yizhe zich tot wereldkampioen gekroond. In de finale versloeg Wu de Engelsman Sean Murphy met 18-17. Voor de 22-jarige Wu is het zijn eerste wereldtitel en voor het tweede jaar op rij gaat de wereldtitel in het snooker zo naar China. Het weer dan nog. Vannacht op de meeste plaatsen wat droger. Al vallen er in het centrum van het land wel nog wat buien. Minimaal rond 10 graden. Dinsdag overdag trekt er een regenzone over. In Vlaanderen blijft het eerst meestal droog tot de avond. Dan krijgen we veel neerslag en temperaturen tot 16 graden. Woensdag nog altijd veel wolken en kans op lichte regen. Dan maximaal tot 14 graden. Vanaf donderdagmiddag wordt het stilaan wat beter. Ik wens je nog een rustige nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws. Dax FM.

0: Het is 3:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijlens. De Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt over energiemaatregelen, het drinkwaterplan en de begroting. Een uitgebreide toelichting geeft de minister-president pas vanochtend, maar er is al wel wat bekend. Wat energie betreft worden er meer middelen uitgetrokken om mensen te helpen energiezuinig te bouwen of te renoveren. En er komt extra begeleiding voor gezinnen om hun energiefactuur te verlagen via energiescans. Daarnaast is er ook een akkoord over het drinkwaterplan van minister van Omgeving Jo Broens. Dat moet een antwoord bieden op de vervuiling van het drinkwater in West-Vlaanderen door de landbouw. De vervuiling moet teruggedrongen worden naar de Europese norm, maar dat is volgens de Vlaamse regering nog niet haalbaar op dit moment. Tot 2029 is een afwijking van de norm toegelaten in een aantal West-Vlaamse drinkwaterstations. Om de Vlaamse begroting te doen kloppen, wordt 1 op de 3 vertrekkende Vlaamse ambtenaren ook niet vervangen. De Vlaamse regering zat al 3 keer samen over deze dossiers en ook gisterenavond duurde het allemaal een pak langer dan verwacht. Het was toch een zware bevalling en Matthias Diebendalen erkent dat.
1: Volgens mij is het geen probleem dat we er lang over doen, zolang we op het einde van de rit maar een degelijk akkoord bereiken. En daar slagen we keer op keer in. Het is wel jammer dat er dan zeer veel ruis in de rand ontstaat die anders doet vermoeden of wat dan ook. Maar ik ben blij dat we keer op keer doorgeraakt zijn.
0: In Colombia zijn maandag 12 mijnwerkers vast te komen zitten aan ontploffing in een steenkoolmijn. 3 arbeiders slaagden erin op eigen kracht de mijn te verlaten. 12 anderen zijn vermist. Volgens de lokale gouverneur was een ophoping van gas de oorzaak van die ontploffing. De mijnwerkers waren op het moment van de ontploffing aan het werk op een diepte van ongeveer 600 meter. De mijnen in Colombia hebben geen goede veiligheidsreputatie. Vooral in illegale mijnen gebeuren er regelmatig ongevallen. Acteurs Blake Lively en Justin Baldoni zullen elkaar dan toch niet tegenkomen in de rechtszaal. Ze hebben hun juridisch geschil bijgelegd en een schikking getroffen. De twee raakten in conflict met elkaar na de opnames van de film It Ends With Us. Blakely beschuldigde Baldoni ervan dat hij haar had lastiggevallen tijdens de opnames van die film en dat hij nadien een lastercampagne had opgezet tegen haar. Baldoni reageerde met een aantal tegenklachten. Het is een van de meest bitsige ruzies in Hollywood van de afgelopen jaren. In een gezamenlijk statement zeggen de twee nu dat ze hopen dat iedereen verder kan met respect voor elkaar. Ook online. Het weer dan nog. Vannacht op heel wat plaatsen droger. Al vallen er nog wel wat buien in het centrum van het land. Minima rond 10 graden de komende uren. En straks krijgen we opnieuw een regenzone over ons heen. In Vlaanderen blijft het meestal droog tot de avond. En dan dus veel neerslag. Temperaturen tot 16 graden overdag. Ook woensdag nog veel wolken en kans op lichte regen. En dan maximaal tot 14 graden. Ik wens je nog een fijne nacht. En meer vind je ook altijd in de app van VRT Nieuws.
2: DAX FM.

0: is 4 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijns. De Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt over energiemaatregelen, het drinkwaterplan en ook de begroting. Een uitgebreide toelichting geeft de minister-president pas dinsdagochtend, maar er is al wel wat bekend. Wat energie betreft worden er meer middelen uitgetrokken om mensen te helpen energiezuinig te bouwen of te renoveren. En er komt extra begeleiding voor gezinnen om hun energiefactuur te verlagen via energiescans. Er is daarnaast ook nog een akkoord over het drinkwaterplan van minister van Omgeving Jo Broens. Dat plan moet een antwoord bieden op de vervuiling van het drinkwater in West-Vlaanderen door de landbouw. Die vervuiling moet teruggedrongen worden naar de Europese norm, maar dat is volgens de Vlaamse regering nu nog niet haalbaar. Maar tot 2029 is een afwijking van de norm toegelaten in een aantal West-Vlaamse drinkwaterstations. Om de Vlaamse begroting te doen kloppen, wordt maar 1 op de 3 vertrekkende Vlaamse ambtenaren vervangen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er mogelijk 7 besmettingen met het Hantavirus op het schip voor de kust van Kaapverdië. 2 besmettingen zijn al door een laboratorium bevestigd. 3 mensen zijn intussen overleden, waarvan het bij 1 persoon vaststaat dat het om het virus ging. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er aan boord nog 4 mensen ziek, eentje met ernstige symptomen, de andere 3 met eerder milde symptomen. Er zijn 149 mensen aan boord van dat schip, onder wie ook 2 Belgische toeristen. Volgens Helene Goesaert is er geen paniek aan boord, maar er is natuurlijk wel bezorgdheid, zegt ze.
1: Kijk, we zitten allemaal in hetzelfde schuitje, letterlijk. We weten dat er een virus aan boord is / was. We weten wat de gevaren zijn, we beseffen wat de gevaren zijn, dus we geven iedereen wel de ruimte. Is er paniek? Nee, absoluut niet. Is er een zekere ongerustheid? Ja. Maar iedereen beseft dat het enige wat we kunnen doen, wachten is.
0: Hantavirus kan op de mens worden overgebracht door knaagdieren zoals muizen en ratten. Symptomen van het virus zijn koorts, buikpijn, bloedingen en ook nierfalen. In China zijn minstens 21 doden gevallen na een ontploffing in een vuurwerkfabriek. Er zouden ook al zeker een 60-tal gewonden zijn. Het ongeval gebeurde maandagnamiddag in de provincie Hunan in centraal China. Bijna 500 reddingswerkers zijn ter plaatse. Volgens het Chinese staatspersbureau heeft de president ook al een grondig onderzoek naar de ramp bevolen. Het weer nog, dus op de meeste plaatsen droog, maar hier en daar valt nog een bui. Minimaal rond 10 graden de komende uren. Straks is het meestal droog tot de avond, dan krijgen we veel neerslag en maximaal overdag tot 16 graden. Ook woensdag nog veel wolken en kans op lichte regen dan, met maximaal tot 14 graden. Ik wens je nog een fijne nacht of ochtend en meer nieuws vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
2: DAX FM.

0: tijd erbij.
1: Het is 5:00, goedemorgen. 14 nieuws met Nathalie Vermuijten. De Vlaamse regering heeft gisteravond laat een akkoord bereikt over energiemaatregelen, het drinkwaterplan en de begroting. Straks komt er meer uitleg op een persconferentie, maar enkele dingen zijn al bekend. Wat energie betreft worden er meer middelen uitgetrokken om mensen te helpen om energiezuinig te bouwen of te renoveren. En er komt extra begeleiding voor gezinnen om hun energiefactuur te verlagen. Via energiescans. Wat het drinkwater betreft wordt er tot 2029 een afwijking van de norm toegelaten in een aantal West-Vlaamse drinkwaterproductiecentra. Daarna moet de vervuiling er wel teruggedrongen worden tot de Europese norm. En om de Vlaamse begroting te doen kloppen wordt nog maar 1 op de 3 vertrekkende Vlaamse ambtenaren vervangen. De Vlaamse regering zat 3 keer samen over de knelpuntdossiers en ook de vergadering gisteren duurde een pak langer dan verwacht. Minister-president Matthias Diependalen reageerde al kort.
2: Goh, het zijn 3 zware dossiers, technisch ook zeer ingewikkeld. Maar ik heb dat al verschillende keren gezegd. Volgens mij is het geen probleem dat we er lang over doen, zolang we op het einde van de rit maar een degelijk akkoord bereiken. En daar slagen we keer op keer in. Het is wel jammer dat er dan zeer veel ruis in de rand ontstaat die anders doet vermoeden of wat dan ook. Maar ik ben blij dat we keer op keer doorgeraakt zijn. Zeker in belangrijke dossiers die voor de Vlaming wel degelijk een groot verschil kunnen maken.
1: Een jongeman van 23 krijgt 20 jaar cel voor doodslag op een jongen van 15. Dat heeft een assize jury beslist. De dader bracht het slachtoffer in september 2021 met een bajonet om het leven in Oostkamp in West-Vlaanderen. 8 andere vrienden van de dader zijn veroordeeld voor schuldig verzuim door na het incident weg te vluchten. Zij krijgen een werkstraf, een celstraf met uitstel of een geldboete. In Duitsland zijn de 2 dodelijke slachtoffers van de aanrijding in Leipzig gisteren namiddag geïdentificeerd. Het gaat om een 63-jarige vrouw en een 77-jarige man, beide met de Duitse nationaliteit. Een 33-jarige Duitser reed gisteren met zijn auto in op mensen in het centrum van de stad. De politie kon hem oppakken toen hij nog in zijn auto zat. Volgens de autoriteiten reed hij moedwillig mensen aan en handelde hij alleen. Zijn motief is nog niet duidelijk. En Oekraïne heeft een staakt het vuren aangekondigd vanaf 6 mei. Dat heeft de Oekraïnse president Zelensky gemeld via X. Voorwaarde is wel dat er ook van de Russische kant geen raketten of drones worden afgevuurd. Eerder had Rusland zelf een staakt het vuren afgekondigd voor 8 en 9 mei, enkele dagen later dus. Rusland viert op 9 mei de overwinning op Nazi-Duitsland. Al zullen er dit jaar geen tanks of groot wapengeschut meer rijden in de parade in Moskou. Het is afwachten of beide landen hun staakt het vuren nog op elkaar gaan afstemmen. Vandaag overdag meestal droog tot de avond. Dan krijgen we veel neerslag. Temperaturen tot 16 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Dax FM.

0: 6 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. De Vlaamse regering heeft gisteravond laat een akkoord bereikt over 3 knelpuntdossiers. De energiemaatregelen, het drinkwaterplan en de begroting. Straks geeft de regering daar meer uitleg over op een persconferentie, maar Stijn de Vaart, er zijn wel al een aantal dingen bekend. Hè?
1: Ja, over energie bijvoorbeeld. Er komen meer middelen voor mensen die energiezuinig willen bouwen of renoveren. En er komt ook meer begeleiding voor gezinnen over hoe ze hun energiefactuur kunnen verlagen. Wat het drinkwater dan betreft, in West-Vlaanderen mag het drinkwater nog tot 2029 afwijken van de norm. Nu zitten er in bepaalde drinkwaterproductiecentra in die provincie 10 keer zoveel schadelijke triazolen in het water dan de Europese norm toelaat. Triazolen zijn stoffen afkomstig uit de landbouw. Dat moet dus fors verminderen, maar pas over 3 jaar. En dan nog de Vlaamse begroting. Ambtenaren die vertrekken of met pensioen gaan, zullen vanaf juli maar voor een derde vervangen worden. Om 11 uur weten we hier meer over tijdens een persconferentie.
0: Oké, Stijn, dankjewel voor het overzicht. De Vlaamse regering zat 3 keer samen over die dossiers en ook de vergadering gisteren duurde langer dan verwacht. Minister-president Matthias Diependalen reageerde al kort op het bereikte akkoord.
2: Het zijn 3 zware dossiers, technisch ook zeer ingewikkeld. Maar ik heb dat al verschillende keren gezegd. Volgens mij is het geen probleem dat we er lang over doen, zolang we op het einde van de rit maar een degelijk akkoord bereiken. En daar slagen we keer op keer in. Het is wel jammer dat er dan zeer veel ruis in de rand ontstaat die anders doet vermoeden of wat dan ook. Maar ik ben blij dat we keer op keer doorgeraakt zijn. Zeker in belangrijke dossiers die voor de Vlaming wel degelijk een groot verschil kunnen maken.
0: Een wolkbreuk heeft gisteravond wateroverlast veroorzaakt in het centrum van het land. Onder meer in Herend, Tremelo en Heist op den Berg waren er meldingen van ondergelopen kelders en straten waar het verkeer omgeleid moest worden. In die gemeente kwam de brandweer ook ter plaatse om bijvoorbeeld kelders leeg te pompen. In Duitsland zijn de 2 dodelijke slachtoffers van de aanrijding in Leipzig gisteren namiddag geïdentificeerd. Het gaat om een 63-jarige vrouw en een 77-jarige man, beide met de Duitse nationaliteit. Een 33-jarige Duitser reed gisteren met zijn auto in op mensen in het centrum van de stad. De politie kon hem oppakken toen hij nog in zijn wagen zat. Volgens de autoriteiten reed hij moedwillig mensen aan en handelde hij alleen. Zijn motief is nog niet duidelijk. Bij het incident vielen ook meerdere gewonden. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO zijn er mogelijk 7 besmettingen met het Hantavirus op het cruiseschip voor de kust van Kaapverdië. 2 besmettingen zijn al bevestigd. 3 mensen zijn intussen overleden, waarvan het bij 1 persoon ook vaststaat dat het om het virus ging. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er aan boord nog 4 mensen ziek, eentje met ernstige symptomen, de andere 3 met milde symptomen. Er zijn 149 mensen aan boord, onder wie ook 2 Belgische toeristen. Volgens Helene Goesaert is er geen paniek aan boord, maar wel bezorgdheid.
3: Kijk, we zitten allemaal in hetzelfde schuitje, letterlijk. We weten dat er een virus aan boord is/was. We weten wat de gevaren zijn, we beseffen wat de gevaren zijn, dus we geven iedereen wel de ruimte. Is er paniek? Nee, absoluut niet. Is er een zekere ongerustheid? Ja. Maar iedereen beseft dat het enige wat we kunnen doen, wachten is.
0: Het Hantavirus kan op de mens worden overgebracht door knaagdieren zoals muizen en ratten. Symptomen zijn koorts, buikpijn, bloedingen en nierfalen. Vanochtend nog kans op wat nevel of mist. Later op de dag blijft het dan op veel plaatsen droog. Maar tegen vanavond opnieuw veel neerslag in het centrum van het land. Maxima tot 16 graden. Morgen nog altijd regenachtig, maar wel droger in het westen en nog 14 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Dax FM.

0: is 7 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. De Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt over 3 knelpuntdossiers. Een jongeman van 23 krijgt 20 jaar cel voor doodslag op een 15-jarige jongen. En in het voetbal is Zakaria Elouadi bekroond tot beste speler van Afrikaanse afkomst. Goedemorgen. De Vlaamse regering heeft gisteravond laat een akkoord bereikt over de energiemaatregelen, het drinkwaterplan en de begroting. Dat waren 3 lastige dossiers. Straks geeft de regering daar een persconferentie over, maar Stijn de Vaart, een aantal dingen zijn nu al bekend, hè?
1: Ja, over energie bijvoorbeeld. Er komen meer middelen voor mensen die energiezuinig willen bouwen of renoveren. En er zouden ook meer gezinnen gebruik kunnen maken van de gratis energiescans. Die krijgen dan tips van een expert om hun verbruik te doen dalen. En dan nog het drinkwater. In West-Vlaanderen mag dat nog 3 jaar afwijken van de norm. Nu zit er in de Westhoek 10 keer zoveel triazolen in het drinkwater dan wat de Europese norm toelaat. Triazolen zijn schadelijke stoffen afkomstig uit de landbouw. En pas vanaf 2029 moet die Europese norm dus opnieuw gehaald worden. Vlaams parlementslid voor Vooruit Simon Beekaert volgt dat dossier al langer en legt uit hoe de Vlaamse regering dat wil doen.
2: Dus als het gaat over triazolen, hebben we afgesproken dat er een verbod komt op het gebruik van stoffen die die vervuiling in de drinkwatergebieden in de Westhoek hebben veroorzaakt. En als er geen alternatief beschikbaar is voor de landbouw, ja, dan zullen er extra bufferstroken moeten worden ingelegd.
1: En dan nog, om die Vlaamse begroting op orde te krijgen, nog dit. Slechts 1/3 van de ambtenaren die vertrekt of op pensioen gaat, zal nog vervangen worden. Om 11 uur weten we meer details op een persconferentie.
0: Oké, dankjewel alvast nu voor het overzicht, Stijn. De Vlaamse regering zat in totaal 3 keer samen over deze knelpuntdossiers. En ook de vergadering gisteren duurde veel langer dan verwacht. Minister-president Matthias Diependalen is tevreden dat er nu een akkoord is.
3: Het zijn 3 zware dossiers, technisch ook zeer ingewikkeld. Maar ik heb dat al verschillende keren gezegd. Volgens mij is het geen probleem dat we er lang over doen, zolang we op het einde van de rit maar een degelijk akkoord bereiken. En daar slagen we keer op keer in. Het is wel jammer dat er dan zeer veel ruis in de rand ontstaat die anders doet vermoeden of wat dan ook. Maar ik ben blij dat we keer op keer doorgeraakt zijn. Zeker in belangrijke dossiers die voor de Vlaming wel degelijk een groot verschil kunnen maken.
0: Een jonge man van 23 krijgt 20 jaar cel voor doodslag op een jongen van 15. Dat heeft een assisejury beslist. De dader, die toen 19 was, bracht het slachtoffer 5 jaar geleden met een bajonet om het leven in Oostkamp was dat in West-Vlaanderen. Ze hadden ruzie over drugsschulden. Jo Muilen is de advocaat van de moeder van het slachtoffer.
4: Het zal natuurlijk altijd voor een slachtoffer liefst een zwaardere straf zijn, maar ik denk dat 20 jaar wel een heel duidelijk teken is van het totaal ongepaste gedrag van de eerste beschuldigde.
0: 8 andere beklaagde vrienden van de dader zijn veroordeeld voor schuldig verzuim door na het incident weg te vluchten. Zij krijgen een werkstraf, een celstraf met uitstel of een geldboete. Een wolkbreuk heeft gisteravond wateroverlast veroorzaakt in het centrum van het land. Onder meer in Herend, Tremelo en Heist op den Berg waren er meldingen van ondergelopen kelders en straten waar het verkeer omgeleid moest worden. In die gemeente kwam de brandweer ter plaatse om bijvoorbeeld kelders leeg te pompen. In Duitsland zijn de 2 dodelijke slachtoffers van de aanrijding in Leipzig gisteren namiddag geïdentificeerd. Het gaat om een 63-jarige vrouw en een 77-jarige man, beide met de Duitse nationaliteit. Een 33-jarige Duitser reed gisteren met zijn auto in op mensen in het centrum van de stad. De politie kon hem oppakken toen hij nog in zijn wagen zat. Volgens de autoriteiten reed hij moedwillig mensen aan en handelde hij alleen. Zijn motief is nog niet duidelijk. Bij het incident vielen ook meerdere gewonden. Er is een 2e bevestigde geval van het hantavirus vastgesteld bij een passagier van het Nederlandse cruiseschip. Het gaat om 1 van de 3 overleden slachtoffers. Het is nog niet bevestigd dat ook de 2 anderen aan het virus zijn overleden. Het andere bevestigde geval is een zwaar zieke persoon. Het schip ligt op dit ogenblik voor de kust van Kaapverdië in West-Afrika. Er zijn ook 2 Belgen aan boord. Helene Goesaert uit Vilvoorde is 1 van hen. Zij blijft rustig bij de hele situatie.
5: Op een uitzondering na zit de sfeer aan boord goed. Natuurlijk zijn we bezorgd. We zijn vooral in de eerste plaats bezorgd om ons medepassagiers. Er zijn 2 mensen van de staf die ziek zijn. We weten dat er een virus aan boord is/was. We weten wat de gevaren zijn. We beseffen wat de gevaren zijn. Dus we geven iedereen wel de ruimte. Is er paniek? Nee, absoluut niet. Is er een zekere ongerustheid? Ja. Maar iedereen beseft dat het enige wat we kunnen doen, wachten is. We kunnen er niks aan veranderen.
0: Oekraïne heeft een staakt het vuren aangekondigd vanaf morgen 6 mei. Dat heeft de Oekraïnse president Zelensky aangekondigd op X. Voorwaarde is wel dat er ook van Russische kant geen raketten of drones worden afgevuurd. Eerder had Rusland zelf een staakt het vuren afgekondigd voor 8 en 9 mei. Enkele dagen later dus. Rusland viert op 9 mei de overwinning op Nazi-Duitsland. Het is afwachten of beide landen hun staakt het vuren nog op elkaar zullen afstemmen. En het staakt het vuren tussen de VS en Iran staat onder druk nu de VS en Iran beide proberen om de controle te krijgen over de strategische belangrijke straat van Hormuz. De VS beweert dat enkele vrachtschepen onder Amerikaanse begeleiding door de straat zijn kunnen varen, maar Iran ontkent dat. De Amerikaanse president Trump had aangekondigd dat het Amerikaanse leger schepen zou helpen met een veilige doorvaart, maar Iran zei dat dat niet zonder gevolgen zou blijven. Iran heeft gisteren ook voor de eerste keer sinds het staakt het vuren van kracht is de Verenigde Arabische Emiraten aangevallen met raketten en drones. In de Emiraten is een grote Amerikaanse legerbasis. In het voetbal heeft Zakaria Elouadi de 35e ebbenhouten schoen gewonnen. Dat is de jaarlijkse prijs voor de beste speler van Afrikaanse afkomst in de Belgische competitie. Elouadi is de seizoensrevelatie bij Racing Genk, waar hij als rechterflankverdediger al 12 keer kon scoren. Hij is erg blij met de prijs.
6: Dat is een eer natuurlijk om deze trofee te winnen. Zeker na heel veel heel mooie spelers die in België hebben gespeeld. Ik wil iedereen bedanken, de mensen tegen wie ik moest concurreren voor deze trofee. De spelers, hele goede spelers. Iedereen verdient het zeker. Dus ik ben heel blij en ik wens iedereen heel veel succes.
0: Op de erelijst volgt hij Tolu Arokudare op. In het snooker is de Chinees Wu Jitse wereldkampioen geworden. In de finale versloeg Wu de Engelsman Sean Murphy met 18-17. Voor de 22-jarige Wu is het zijn eerste wereldtitel. Voor het tweede jaar op rij gaat de wereldtitel zo naar China. Het weer dan ook vanochtend, kans op wat nevel en mist. Later op de dag blijft er op veel plaatsen droog. Maar tegen vanavond opnieuw veel neerslag in het centrum van het land vooral. Maxima straks tot 16 graden. Morgen nog altijd regenachtig, maar wel droger in het westen en nog 14 graden. Het akkoord dat de Vlaamse regering bereikt heeft over 3 knelpuntdossiers, dat had vooraan in het ochtendnieuws. Er komen energiemaatregelen. Het drinkwater in West-Vlaanderen moet tot 2029 niet voldoen aan de Europese norm. En er is ook een deal over de begroting. Meer uitleg straks op een persconferentie en nu al op de radio of op vrtnieuws.be. Dank.

cannot have that now, Pat.

0: Het is 8:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. De Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt over 3 knelpuntdossiers. Het staakt het vuren tussen de VS en Iran staat onder druk. En in het voetbal heeft Zakaria Elouadi de ebbenhouten schoen gewonnen. De Vlaamse regering is het gisteravond laat dus eens geraakt over de energiemaatregelen, het drinkwaterplan en de begroting. Straks geeft de regering daar een persconferentie over, maar Stijn de Vart, een aantal dingen zijn wel al bekend, hè?
1: Ja, er komen bijvoorbeeld meer middelen voor mensen die energiezuinig willen bouwen of renoveren. En ook meer gezinnen zullen een gratis energiescan kunnen laten doen. Dat betekent dat je tips kan krijgen van een expert om je verbruik te doen dalen. En dan het drinkwater in de Westhoek, in de West-Vlaanderen. De kwaliteit van dat water mag nog 3 jaar lang afwijken van de Europese norm. Nu zitten er 10 keer zoveel schadelijke triazolen in het drinkwater dan wat die Europese norm toelaat. Triazolen zijn stoffen afkomstig uit de landbouw. En dat moet dus verminderen, maar pas vanaf 2029. Vlaams minister van Omgeving Jo Broens legt uit hoe ze dat gaan doen.
2: Dat zijn bijvoorbeeld beschermingsstroken in die gebieden waar er druk is op die bronnen. De lozingsvergunningen van bedrijven die we gaan aanpassen. Investeringen ook in de bevoorradingszekerheid in die gebieden.
1: En dan nog om die Vlaamse begroting op orde te krijgen, worden niet alle ambtenaren die op pensioen gaan of ontslag nemen nog vervangen. Straks om 11:00 krijgen we hier dus meer details over op een persconferentie.
0: Oké, dankjewel voor de uitleg, Stijn. Een jonge man van 23 krijgt 20 jaar cel voor doodslag op een jongen van 15. Dat heeft een assisejury beslist. De dader, die toen 19 was, bracht het slachtoffer 5 jaar geleden om met een bajonet in Oostkamp, was dat, in West-Vlaanderen. Ze hadden ruzie over drugsschulden. Jo Muilen is de advocaat van de moeder van het slachtoffer.
3: Het zal natuurlijk altijd voor een slachtoffer liefst een zwaardere straf zijn, maar ik denk dat 20 jaar wel een heel duidelijk teken is van het totaal ongepaste gedrag van de eerste beschuldigde.
0: 8 andere beklaagde vrienden van de dader zijn veroordeeld voor schuldig verzuim door na het incident weg te vluchten. Zij krijgen een werkstraf, een celstraf met uitstel of een geldboete. De hevige regen van gisteravond heeft op een aantal plaatsen in Vlaanderen voor wateroverlast gezorgd. In de regio rond Zottegem in Oost-Vlaanderen kreeg de brandweer meer dan 20 oproepen voor wateroverlast op de weg en ondergelopen woningen. Ook in Herent in Vlaams-Brabant liepen kelders en straten onder water. In Duitsland zijn de 2 dodelijke slachtoffers van de aanrijding in Leipzig gisteren namiddag geïdentificeerd. Het gaat om een 63-jarige vrouw en een man van 77 met de Duitse nationaliteit. Een 33-jarige Duitser reed gisteren met zijn auto in op mensen in het centrum van de stad. De politie kon hem oppakken toen hij nog in de wagen zat. Volgens de autoriteiten reed hij moedwillig mensen aan en heeft hij alleen gehandeld. Zijn motief is nog onduidelijk. Bij het incident vielen ook meerdere gewonden. Er is een 2e bevestigde geval van het hantavirus vastgesteld bij een passagier van het Nederlandse cruiseschip in de Atlantische Oceaan. Het gaat om 1 van de 3 overleden slachtoffers. Het is nog niet duidelijk of ook de 2 anderen aan het virus zijn overleden. Het andere bevestigde geval is een zwaar zieke opvarende. Het schip ligt momenteel voor de kust van Kaapverdië in West-Afrika. Er zijn ook 2 Belgen aan boord van het schip. Helene Goesaert uit Vilvoorde is een van hen. Zij blijft rustig bij de hele situatie.
4: Kijk, we zitten allemaal in hetzelfde schuitje, letterlijk. We weten dat er een virus aan boord is / was. We weten wat de gevaren zijn, we beseffen wat de gevaren zijn. Dus we geven iedereen wel de ruimte. Is er paniek? Nee, absoluut niet. Is er een zekere ongerustheid? Ja. Maar iedereen beseft dat het enige wat we kunnen doen, wachten is.
0: De Oekraïense president Zelensky heeft een staakt het vuren aangekondigd vanaf morgen. Voorwaarde is wel dat er ook van Russische kant geen raketten of drones worden afgevuurd. Eerder had Rusland zelf een staakt het vuren aangekondigd voor 8 en 9 mei, enkele dagen later dus. Rusland viert op 9 mei de overwinning op Nazi-Duitsland. Het is afwachten of beide landen hun staakt het vuren nog op elkaar gaan afstemmen. En het staakt het vuren tussen de VS en Iran staat intussen onder druk, nu beide landen proberen om de controle te krijgen over de straat van Hormuz. Die belangrijke zeestraat bij de Perzische Golf is al meer dan 2 maanden geblokkeerd door Iran. Pauline Lambert, wat is nu de laatste stand van zaken daar?
5: Ja, de VS zegt dat enkele vrachtschepen onder Amerikaanse begeleiding door de straat zijn kunnen varen. Iran ontkent dat. Rederij Maersk heeft wel bevestigd dat een van hun schepen met hulp van de VS veilig door de straat is geraakt. De Amerikaanse president Trump had dat ook aangekondigd, hè, dat het Amerikaanse leger schepen zou helpen met de veilige doorvaart. Hij noemde dat Project Freedom. Maar Iran had gezegd dat dat niet zonder gevolgen zou blijven. En Iran heeft gisteren dan ook voor de eerste keer sinds het staakt het vuren van kracht is de Verenigde Arabische Emiraten aangevallen met raketten en drones. Er is daar brand uitgebroken in een industriezone in een haven. Misschien belangrijk om te zeggen dat in de Emiraten ook een grote Amerikaanse legerbasis is. Kortom, het staakt het vuren blijft fragiel en ondertussen zijn er ook niet echt vorderingen wat vredesgesprekken betreft.
0: Oké, Paulien, dankjewel. In China zijn tenminste 21 doden gevallen na een ontploffing in een vuurwerkfabriek. Er zouden ook al zeker een 60-tal gewonden zijn. Het ongeval gebeurde gisteren namiddag in de provincie Hunan. In centraal China is dat. Bijna 500 reddingswerkers zijn ter plaatse. In het voetbal heeft Zakaria Elouadi de 35e ebbenhouten schoen gewonnen. Dat is de jaarlijkse trofee voor de beste speler van Afrikaanse afkomst in de Belgische competitie. Elouadi is de seizoensrevelatie bij een wisselvallig race in Genk, waar hij als rechterflankverdediger al 12 keer kon scoren. En hij is erg blij met de prijs.
6: Dat is een eer natuurlijk om deze trofee te winnen, zeker na heel veel heel mooie spelers die in België hebben gespeeld. Ik wil iedereen bedanken, de mensen tegen wie ik moest concurreren voor deze trofee, de spelers, hele goede spelers, iedereen verdient het zeker. Dus ik ben heel blij en ik wens iedereen heel veel succes.
0: Op de erelijst volgt hij Tolu Arokodare op. In het snooker is de Chinees Wu Jitse wereldkampioen geworden. In de finale versloeg Wu de Engelsman Sean Murphy. Het werd 18-17. Voor de 22-jarige Wu is het zijn eerste wereldtitel. En voor het tweede jaar op rij gaat de wereldtitel zo naar China. Vanochtend nog kans op wat nevel en mist. Later op de dag blijft het dan op veel plaatsen droog. Maar tegen vanavond opnieuw veel neerslag in het centrum van het land. Maxima tot 16 graden vandaag. Morgen nog altijd regenachtig, maar droger in het westen en nog 14 graden. Vanaf donderdag namiddag verbetert het weer. Vooraan in het ochtendnieuws zal het akkoord dat de Vlaamse regering heeft bereikt over 3 knelpuntdossiers. Het gaat om de energiemaatregelen, het drinkwater in West-Vlaanderen en de Vlaamse begroting. Meer uitleg komt er straks op een persconferentie. Wat we nu al weten staat samengevat onder meer in de app van VRT Nieuws.
7: Dax FM.

0: 9 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. De kwaliteitsnorm voor het drinkwater in de Westhoek in West-Vlaanderen mag nog 3 jaar lang meer triazolen bevatten dan de Europese norm. Dat is een van de onderdelen van het akkoord dat de Vlaamse regering afgelopen nacht heeft bereikt. Triazolen zijn stoffen afkomstig van schimmelbestrijders uit de landbouw. Nu zitten er 10 keer zoveel triazolen in dat drinkwater dan toegelaten. Tegen 2029 moet dat dus fors verminderen. Er komen zowel voor de industrie als voor de landbouw maatregelen, zegt Vlaams minister van Omgeving Jo Broens.
1: In de landbouw bijvoorbeeld, dat we de afstand tot de waterlopen gaan vergroten, dat we de bedrijven gaan meenemen in de actualisering van hun lozingsvergunningen. Maar we investeren ook in bijvoorbeeld in het vullen en spoelen van die apparatuur, dat je dat niet meer op je veld mag doen, dat je dat doet in veilige omstandigheden.
0: En ook al blijven er dus nog 3 jaar lang meer van die triazolen in het drinkwater zitten, dat wil niet zeggen dat ze een gevaar vormen voor de gezondheid van de mensen die in de Westhoek wonen. Dat zegt toxicoloog Jacob de Boer van de Universiteit van Amsterdam.
2: Als je kijkt in de wetenschappelijke literatuur, dan werken wij voor elke stof met een zogenaamde aanvaardbare dagelijkse inname. En die is voor die groep van triazolen, komt die op 7 milligram per dag. En als je nu de norm neemt, dan krijg je maar een paar microgram naar binnen. Dus er zit echt wel nog een factor 100 tot wel meer tussen voordat er een effect optreedt.
0: De Vlaamse regering raakte het gisteravond eens over in totaal 3 knelpuntdossiers. Naast de drinkwaternorm was er ook een akkoord over energiesteun voor gezinnen, scholen en bedrijven. En ook over de begroting. Straks geeft de Vlaamse regering meer uitleg op een persconferentie. Grote supermarkten mogen vanaf volgend jaar dan toch weer sigaretten verkopen. Sinds april vorig jaar was dat verboden in winkels groter dan 400 vierkante meter. Maar volgens het Grondwettelijk Hof is het verschil tussen grote en kleine winkels discriminerend. De regering kreeg tot volgend jaar de tijd om een nieuwe wet te maken, maar minister van Volksgezondheid Van den Broeke heeft nu beslist om het verbod helemaal te schrappen. Volgens experte tabakspreventie Suzanne Gabriels van Stichting Tegen Kanker heeft de regering er intern stevig over gedebatteerd, want ook het smaakjesverbod op vapes lag op tafel en dat was nog belangrijker, vindt Gabriels.
3: De MR neemt voor een stuk de bedrieglijke argumenten van de tabaksindustrie over en ze hebben zowel voor de voedingswinkels als voor het smaakjesverbod heel hard tegenwind geboden. En uiteindelijk denk ik dat minister Van den Broeke dan beslist heeft, oké, het ene laat ik dan nu doorgaan, dat smaakjesverbod, dat is ook superbelangrijk. En het andere dan, ja, dat is nu on hold gezet. Wij hopen natuurlijk dat daar ook een oplossing voor gevonden gaat worden, zeker op langere termijn.
0: De WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, probeert in kaart te brengen hoe het hantavirus zich verspreid heeft aan boord van een cruiseschip dat momenteel voor de kust van Kaapverdië ligt. Er is nu sprake van 2 bevestigde gevallen. 1 zwaar zieke persoon en ook een overleden persoon. Beide zijn niet meer aan boord. 3 mensen zijn intussen overleden. Het hantavirus wordt verspreid door knaagdieren. Vermoedelijk raakten in totaal 7 mensen besmet. Maar dat wordt dus nog volop onderzocht. Ook hoe ze besmet raakten, zegt Hans Kluge van de WHO.
4: Het is ook een virus dat niet zo gemakkelijk overgedragen wordt, ook niet van mens tot mens, maar we sluiten dat ook niet uit. Dus die zogenaamde genomic sequencing is nu bezig in Zuid-Afrika en Dakar in Senegal en we hopen dat we heel spoedig een meer duidelijk beeld hebben hoe dat virus nu eigenlijk overgedragen wordt op het schip.
0: Het staakt het vuren tussen de VS en Iran staat onder druk, nu beide landen proberen om de controle te krijgen over de strategisch belangrijke straat van Hormuz. De VS beweert dat enkele vrachtschepen onder Amerikaanse begeleiding door de straat zijn kunnen varen, maar Iran ontkent dat. Iran heeft gisteren ook voor de eerste keer sinds het staakt het vuren van kracht is de Verenigde Arabische Emiraten aangevallen met raketten en drones. In de Emiraten is een grote Amerikaanse legerbasis. Vanochtend kans op nevel en mist, later vandaag trekt een storing over het land. In het westen zal het wat droger blijven, maar over andere delen is er opnieuw kans op veel neerslag, maxima tot 16 graden. Morgen nog altijd regenachtig, maar droger in het westen en nog 14 graden. Vanaf donderdag namiddag zou het weer verbeteren. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Dax FM.

0: is 10 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. Goedemorgen. De kwaliteitsnorm voor het drinkwater in de Westhoek in West-Vlaanderen mag nog 3 jaar lang meer triazole bevatten dan de Europese norm. Dat heeft de Vlaamse regering gisteravond laat beslist. Triazole zijn stoffen afkomstig van schimmelbestrijders uit de landbouw. En volgens de normen mag er 0,1 microgram triazole per liter in het drinkwater zitten. Nu is dat 10 keer zoveel. En die situatie blijft dus nog 3 jaar zo. Daarna moet de hoeveelheid triazole wel opnieuw fors verminderen. Het vormt geen gevaar voor de gezondheid, zegt toxicoloog Jacob de Boer van de Universiteit van Amsterdam.
1: Europa heeft een aantal specifieke normen voor een heleboel stoffen en voor een groot aantal stoffen, want er zijn zo ontzettend veel pesticiden, zegt men, kijk, als we het niet helemaal zeker weten, dan zetten we dat voor de veiligheid op 0,1. Dat is gewoon om zo veilig mogelijk te zijn. Als je dan een beetje inzoomt op die stoffen, dan zie je wel dat er soms een paar bij zitten die eigenlijk wel, ja, dat mag wat meer. Europa zit aan de hele strenge kant en dat is prima.
0: Grote supermarkten mogen vanaf volgend jaar opnieuw sigaretten verkopen. Sinds april vorig jaar was dat verboden in winkels groter dan 400 vierkante meter. Maar volgens het grondwettelijk hof is het discriminerend dat kleine winkels wel nog tabak mochten verkopen. De regering kreeg tot volgend jaar de tijd om een nieuwe wet te maken, maar minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke heeft nu beslist om het verbod helemaal te laten vallen. Tegelijkertijd kwam er wel een verbod op smaakjes in elektronische sigaretten of vapes. En dat is nog belangrijker, zegt experte tabakspreventie Susanne Gabriels van Stichting Tegen Kanker.
2: Ik denk dat op dit moment dat inderdaad de logische keuze was. Volgens de gezondheidsenquête van Sjent Samel is het dagelijks vapen bij jonge mensen maal 10 gegaan op 5 jaar tijd. En als dat in die snelheid verder doorgaat, ja, dan zitten we echt met een gigantisch probleem. Ten meer omdat we weten dat die vapes op social media en via influencers enorm gepromoot worden naar jonge mensen.
0: 9 Russische oligarchen zijn procedures opgestart om hun geld dat vastzit bij Euroclear in Brussel vrij te krijgen, dat schrijft de Tijd. Euroclear beheert heel wat buitenlandse tegoeden. Russisch geld wordt er sinds de invasie in Oekraïne geblokkeerd. Russische zakenmensen en bedrijven probeerden bijvoorbeeld al via de Raad van State dat geld vrij te krijgen, maar ze kregen telkens ongelijk. Nu hebben 9 Russische zakenlui dus bijkomende procedures opgestart op basis van een oud investeringsakkoord. Dat zegt Francis Adijns van de Federale Overheidsdienst Financiën.
3: Ze beroepen zich op een arbitrageprocedure die voorzien is in overeenkomsten, oude overeenkomsten, tussen Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en nog de Sovjet-Unie. En die arbitrageprocedure bestaat erin eigenlijk dat er buiten de klassieke rechtsinstellingen om, dat er een procedure wordt gestart waarbij beide partijen elk een vertrouwenspersoon, een arbiter aanduiden, die dan beslissen om een voorzitter aan te duiden die het geschil moet beslechten.
0: Maar zo'n arbitrageprocedure kan jaren in beslag nemen en het is ook lang nog niet zeker dat de Russische oligarchen hun geld op die manier zullen vrijkrijgen. En bij Russische aanvallen zijn vannacht 5 doden gevallen in het oosten van Oekraïne. 2 slachtoffers zijn hulpverleners die ter plaatse waren gekomen na een eerste aanval, maar dan door een tweede raket werden geraakt. Ook in andere provincies en in Kiev waren er aanvallen en zijn mensen gewond geraakt. Rusland viseerde vooral energie-infrastructuur. De Oekraïense president Zelensky noemt het cynisch dat Rusland oproept tot een gevechtspauze voor een jaarlijkse militaire parade nu zaterdag, maar dat het tegelijkertijd zelf blijft aanvallen. Oekraïne heeft ook een eigen staakt het vuren uitgeroepen vanaf morgen. Acteurs Blake Lively en Justin Baldoni hebben een schikking getroffen om een juridische strijd te beëindigen. De twee raakten in conflict na de opnames van de film It Ends With Us. Lively beschuldigde Baldoni ervan dat hij haar had lastiggevallen tijdens de opnames en dat hij nadien een lastercampagne had opgezet tegen haar. Baldoni reageerde met een aantal tegenklachten. Het is een van de meest bitse ruzies in Hollywood van de afgelopen jaren. In een gezamenlijk statement zeggen de twee nu dat ze hopen dat iedereen op deze manier verder kan met respect voor elkaar, ook online. Op sommige plekken nog nevel of mist. Op dit ogenblik, later vandaag, trekt een storing over het land. In het westen zal het wel wat droger blijven, maar over andere delen meer kans op neerslag, maxima tot 16 graden. Morgen nog altijd regenachtig, maar droger in het westen en 14 graden. Meer op vrtnieuws.be. Dax FM.

0: Het is 11 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. De bank ING heeft een schikking betaald van 1,6 miljoen euro in de witwaszaak rond de oud-minister Didier Reynders. Dat laat het parket van Brussel weten. Reynders werd eind vorig jaar officieel in verdenking gesteld van het witwassen van geld, onder meer via loten van de Nationale Loterij. Ook de rol van ING, de bank waar hij klant was en grote sommen cash geld stortte, werd onderzocht. ING bekent nu geen schuld, maar koopt wel op voorstel van het parket verder vervolging en een mogelijk proces af. 1,6 miljoen euro is de theoretische maximumboete voor witwassen. Pleegzorg Oost-Vlaanderen zoekt dringend gezinnen om kinderen met een extra zorgnood op te vangen. Het gaat bijvoorbeeld om kinderen met autisme of ADHD. Vorig jaar stonden er 25 kinderen met zo'n extra zorgnood op de wachtlijst. Maar amper 3 daarvan zijn effectief geholpen. Het is nochtans niet alleen voor de kinderen zelf belangrijk, maar ook voor hun ouders, zegt David van Steenbergen van Pleegzorg Oost-Vlaanderen.
1: We merken dat de zorg voor een kind met een extra zorgnood, ja, dat is niet altijd evident, hè. Een pleeggezin kan dus een wereld van verschil betekenen voor zowel het kind, maar ook voor de ouder of de ouders die op deze manier even ontlast kunnen worden en de batterijen kunnen opladen, hè. En pleegzorg begeleidt en ondersteunt hierbij zowel de pleegzorgers als de ouders.
0: Rond deze tijd begint de persconferentie waarop meer uitleg wordt gegeven over het akkoord dat de Vlaamse regering gisteravond heeft bereikt. De topministers raakten het eens over 3 knelpuntdossiers. Energiesteun voor gezinnen, scholen en bedrijven, een tijdelijke versoepeling van de drinkwaternorm in West-Vlaanderen en snoeien in het ambtenarenbestand. Veel details over de invulling van het akkoord waren er niet, maar dat zou nu dus bekendgemaakt worden op de persconferentie. 9 Russische oligarchen zijn procedures opgestart om hun geld dat vastzit bij Euroclear in Brussel vrij te krijgen. Dat schrijft de Tijd. Euroclear beheert veel buitenlandse tegoeden. En Russisch geld wordt er sinds de invasie in Oekraïne geblokkeerd. Russische zakenmensen en bedrijven hebben geprobeerd om via de Raad van State hun geld vrij te krijgen, maar ze kregen altijd ongelijk. Nu willen 9 Russische zakenlui een oud investeringsakkoord gebruiken om aan hun geld te raken. Dat zegt Francis Adijns van de Federale Overheidsdienst Financiën.
2: Zij beroepen zich op een arbitrageprocedure die voorzien is in overeenkomsten, oude overeenkomsten, tussen Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en nog de Sovjet-Unie. En die arbitrageprocedure bestaat erin eigenlijk dat er buiten de klassieke rechtsinstellingen om, dat er een procedure wordt gestart waarbij beide partijen elk een vertrouwenspersoon, een arbiter aanduiden, die dan beslissen om een voorzitter aan te duiden die het geschil moet beslechten.
0: Zo'n arbitrageprocedure kan jarenlang in beslag nemen en het is ook lang niet zeker dat de Russische oligarchen hun geld op die manier vrij zullen krijgen. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gaat donderdag ook de paus zien tijdens zijn bezoek aan Italië. Hij wil met hem naar eigen zeggen een openhartig gesprek voeren over het Amerikaanse beleid. De laatste weken had de Amerikaanse president Trump enkele keren hard uitgehaald naar de paus, omdat hij kritiek had op de oorlog tegen Iran. Rubio wordt nu uitgestuurd naar Italië om de plooien glad te strijken. Paus Leo XIV is de eerste Amerikaanse paus in de geschiedenis. Kans op nevel en mist nog deze voormiddag. Later vandaag trekt er een storing over het land. In het westen zal het wat droger blijven, maar over andere delen van het land kans op veel neerslag, maxima tot 16 graden. Morgen nog altijd regenachtig, maar droger in het westen en nog 14 graden. Meer in de app van VRT Nieuws. Dax FM.

0: is 12 uur VRT Nieuws met Lode Roels. De Vlaamse regering heeft meer details gegeven over het akkoord dat afgelopen nacht bereikt werd. Vlaamse kleuters scoren goed op het erkennen van emoties, maar voor taal en rekenen halen ze het internationale gemiddelde niet. En Iran dreigt met nieuwe aanvallen op de buurlanden nadat het een haven in de Verenigde Arabische Emiraten had geviseerd. Goedemiddag. De Vlaamse regering zal geen nieuwe maatregelen voorzien om de energiefactuur meteen te verlagen. Er komt wel meer renovatiesteun. Zo wil de regering meer mensen aanzetten om hun woning energiezuiniger te maken. Daarom zal ze de gratis energiescan ook gepromoot worden door de energiehuizen en de OCMW's. Dat is allemaal gezegd op een persconferentie zo net op het Martelaarsplein. Meer uitleg door Brigitte Vermeers.
1: Minister van Begroting Ben Wijt stelde het duidelijk. De Vlaamse regering wil inzetten op structurele energiemaatregelen.
2: Geen strooigeld, geen sponsoring van benzinefacturen, maar wel maatregelen waarmee dat we naar de lange termijn kijken.
1: Zoals meer mensen gebruik laten maken van de gratis energiescan, die in kaart brengt hoe je je woning energiezuinig kunt maken. En zo op termijn dus flink besparen, zei minister van Energie Hans Ponte.
3: Wat er hier zeer veel gebeurd is, is extra budgettaire ruimte vrijgemaakt om die renovatieondersteuning fors te kunnen verruimen naar meer mensen.
1: Maar ook inzetten op de isolatie van scholen en sociale woningen. Alleen mag het in totaal geen extra geld kosten, zei minister Wijts, die ook de begroting op koers wil houden. Daarom ook zal vanaf juli maar 1 op de 3 vertrekkende ambtenaren nog worden vervangen.
0: De topministers raakten het gisteravond eens over in totaal 3 knelpuntdossiers. Naast de energiesteun werd ook een tijdelijke versoepeling van de drinkwaternorm in West-Vlaanderen beslist. Vlaamse 5-jarigen zijn goed in het herkennen van emoties, maar veel meer moeite hebben ze met de Nederlandse taal. Dat blijkt uit een nieuwe internationale studie bij 8 landen of regio's. Het meest alarmerend noemen de onderzoekers echter de sociale kloof die in Vlaanderen duidelijk het grootst is. Sanne Baak ging naar de persconferentie in basisschool De Bezige Bijtjes in Westerlo.
4: Knap zitten, mannen. In een knappe zithouding.
5: De sociaal-economische achtergrond van deze kleuters voorspelt veel meer dan in andere landen hoe goed ze doen op school, zegt onderzoeker Katrijn Denies.
6: We kunnen alleen maar vaststellen dat we duidelijk methoden missen om goed met die sociale kloof om te springen en om elk kind gelijke kansen te geven.
5: Zowel op rekenen als taal scoren we onder het gemiddelde. Vlaamse kleuters herkennen wel uitstekend emoties als blij, droevig of boos.
6: Als dat gewone algemene verhalen waren, dan vonden ze het soms moeilijk om die te begrijpen. Maar als het ging over de emotie, dan konden zij dat als geen ander identificeren.
5: Leerkrachten werken hard en zijn er echt voor hun kleuters, maar missen steun om hun job goed te kunnen doen.
6: Op dit moment staan Vlaamse leerkrachten er veel vaker dan in andere landen helemaal alleen voor. En we zien dan bijvoorbeeld in Engeland, waar ze altijd met z'n tweeën staan, dat dat veel vlotter loopt.
5: Vlaams minister van Onderwijs Zuhal Demir wil het kleuteronderwijs versterken met nieuwe minimumdoelen en extra taalondersteuning vanaf september.
7: Emotioneel zitten ze goed in hun vel en nu gaan we ook proberen daar Nederlands en beginnende wiskunde op te bouwen.
4: Heel knap van jullie, zeg slimmerikke.
0: De bank ING heeft een schikking betaald van 1,6 miljoen euro in de witwaszaak rond oud-minister Didier Reinders. Reinders werd eind vorig jaar officieel in verdenking gesteld van het witwassen van geld, onder meer via loten van de Nationale Loterij. Ook de rol van ING, een bank waar hij grote sommen cash geld had gestort, werd onderzocht. ING bekent nu geen schuld, maar koopt wel op voorstel van het parket verdere vervolging en een mogelijk proces af voor 1,6 miljoen euro dus. De bank zegt dat het de pagina wil omslaan en dat een aantal controleprocessen de afgelopen jaren verbeterd zijn. Iran dreigt met nog meer aanvallen nadat het de afgelopen uren een oliehaven in de Verenigde Arabische Emiraten had geviseerd. Die aanval kwam er nadat de VS waren begonnen met een plan uit te voeren om schepen te begeleiden door de geblokkeerde straat van Hormuz. Meer uitleg door Mieke Strings.
8: De spanning stijgt al maar meer. Iran beschouwt de pogingen van de Amerikanen om schepen toch door de geblokkeerde straat van Hormuz te krijgen als een schending van het staakt het vuren. We weten dat zeker 1 schip van de Deense rederij Maersk er al doorheen is geraakt. En er zouden ook enkele schepen van Iran vernietigd zijn. Iran heeft gisteren dus een oliehaven in de Verenigde Arabische Emiraten aangevallen met raketten en drones. En de voorzitter van het Iraanse parlement zegt nu: dit is nog maar het begin. Die voorzitter is ook de man die de onderhandelingen altijd heeft geleid. Maar er komt ook veel kritiek op de Iraanse aanval. Onder meer vanuit Pakistan, dat bemiddelde bij de onderhandelingen over het staakt het vuren. Dat staakt het vuren staat dus in elk geval onder stevige druk.
0: Bij Russische aanvallen afgelopen nacht in Oekraïne zijn 5 doden gevallen in de provincies Poltava en Kharkiv in het oosten van het land is dat. 2 slachtoffers zijn hulpverleners die ter plaatse waren gekomen na een eerste aanval, maar dan door een tweede raket werden geraakt. Pauline Lambert, een staakt het vuren, dat is absoluut nog niet aan de orde daar, hè?
9: Nee, de Oekraïnse president Zelensky noemt het zelf ook cynisch dat Rusland zelf oproept tot een gevechtspauze, maar tegelijk Oekraïne blijft aanvallen. De Russische president Poetin had namelijk een staakt het vuren uitgeroepen voor 8 en 9 mei, omdat op 9 mei, deze zaterdag, de jaarlijkse militaire parade plaatsvindt waarmee Rusland de overwinning herdenkt van de Sovjet-Unie op Nazi-Duitsland. Maar Zelensky zegt dat hij wil onderhandelen over een langdurigere gevechtspauze. Zelf heeft hij trouwens nu een staakt het vuren uitgeroepen vanaf morgen, maar of daar dus iets van zal komen is allemaal nog heel onzeker. Rusland heeft alleszins gedreigd met zware vergeldingsacties op de Oekraïnse hoofdstad Kiev als Oekraïne toch zou aanvallen op 9 mei. En er gelden nu ook al zware veiligheidsmaatregelen voor die parade. Zo is het mobiele internet in Moskou nu al grotendeels afgesloten om mogelijke drone-aanvallen door Oekraïne te bemoeilijken.
0: Paulien, dankjewel. Er is medisch personeel aan boord gegaan van het Nederlandse cruiseschip in de Atlantische Oceaan, waar het gevaarlijke Hantavirus verschillende passagiers heeft besmet. Dat meldt de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie. En Amory de Mulder, de WHO, heeft ook wat meer informatie gegeven over hoe het virus is uitgebroken.
10: Ja, de Wereldgezondheidsorganisatie denkt nu dat een persoon mogelijk buiten het schip besmet is geraakt en dat het virus dan van mens op mens is doorgegeven. Dat is opvallend, want normaal wordt het hantavirus doorgegeven via knaagdieren, zoals ratten. Maar volgens de WHO zouden er geen ratten aan boord zijn en heeft een besmette passagier het virus dus van buiten het schip binnengebracht. Het zou nu de bedoeling zijn om nog 2 zieke personen van het schip te evacueren en daarna door te varen naar de Canarische eilanden. Want in Kaapverdië, waar het schip nu voor anker ligt, mag er van de overheid niemand aan land. In de Canarische eilanden waarschijnlijk dus wel. Spanje zou daar intussen toestemming voor hebben gegeven.
0: Hey Amory, dankjewel. Het weer deze namiddag, fikse buien met kans op onweer over het zuidoosten. Elders droog, maar zwaar bewolkt. Enkel in het westen wat meer opklaringen, tot 16 graden. Morgen eerst nog regen in het centrum en het oosten. Ook in het westen dan droger met opklaringen en 14 graden. Vanaf donderdag steeds minder neerslag en meer zon. Tegen zaterdag halen we 23 graden. De Vlaamse regering voorziet geen nieuwe maatregelen om de energiefactuur meteen te verlagen. Er komt wel meer innovatiesteun. Zo wil de regering meer mensen aanzetten om hun woning energiezuiniger te maken. Dat is een van de onderdelen van het akkoord dat gisteravond werd bereikt binnen de regering. En dat was de opener van het nieuws. Zometeen is er, of daarnet is er meer uitleg gegeven daarover op een persconferentie. Meer details ook in de app van VRT Nieuws.
11: DAX FM.

DAX FM.

I wanna fuck.

0: jij ook. Het is 1 uur, goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. Er komen geen nieuwe Vlaamse maatregelen om de energiefactuur meteen te verlagen. Vlaamse kleuters scoren goed op het herkennen van emoties, maar onder het internationale gemiddelde voor taal en rekenen. En na de aanval op een haven in de Verenigde Arabische Emiraten dreigt Iran nu ook met nieuwe aanvallen op buurlanden. De Vlaamse regering heeft beslist dat er geen maatregelen komen om op korte termijn de energiefactuur te verlagen. Wel wil ze mensen stimuleren om hun woning energiezuinig te maken en zo geld te besparen. Dat is gezegd op de persconferentie van de Vlaamse regering op het Martelaarsplein. Brigitte Vermeers.
1: Geen strooigeld, geen sponsoring van de benzinefactuur, maar wel maatregelen die op de langere termijn voor burgers, scholen en bedrijven een flinke besparing kunnen betekenen, zei Vlaams minister van Energie Hans Bonte.
2: Wat beslist is, is een renovatieboost, zowel naar onderwijs als naar scholen, als het begeleiden van mensen in het renoveren van woningen. In het voorzien ook van renovatiemiddelen, mijn verbouwlening.
1: De minister roept ook OCMW's en energiehuizen op om bij hun kwetsbare klanten de gratis energiescan te promoten. Die brengt in kaart hoe je je woning energiezuinig kunt maken. Op die manier helpen we mensen ook om minder energie te verbruiken, stelde Vlaamse minister-president Matthias Diependalen. Die zei dat het ook onzeker is hoe lang deze energiecrisis nog aanhoudt. Maar als het nodig is, grijp we in, verzekerde hij.
3: De bereidheid is er wel om dat te blijven in de gaten te houden. En als er moet geschakeld worden, dan zullen wij dat ook doen.
0: Daarnaast stelde de regering ook het drinkwaterplan voor van de minister van Omgeving, Jo Broens, om de vervuiling van het drinkwater in de Westhoek tegen te gaan. En om de begroting op koers te houden, is beslist om vanaf juli nog maar 1 op de 3 vertrekkende ambtenaren in Vlaanderen te vervangen. Vlaamse 5-jarigen zijn goed in het herkennen van emoties. Veel meer moeite hebben ze met de Nederlandse taal. Dat blijkt uit een nieuwe internationale studie bij 8 landen of regio's. Het meest alarmerend noemen de onderzoekers de sociale kloof, die in Vlaanderen duidelijk het grootst is. Sanne Baak ging de persconferentie volgen in basisschool De Bezige Bijtjes in Westerlo.
4: Knap zitten, mannen. In een knappe zithouding.
5: De sociaal-economische achtergrond van deze kleuters voorspelt veel meer dan in andere landen hoe goed ze doen op school, zegt onderzoeker Katrijn Denies.
6: We kunnen alleen maar vaststellen dat we duidelijk methoden missen om elk kind gelijke kansen te geven.
5: Zowel op rekenen als taal scoren we onder het gemiddelde. Vlaamse kleuters herkennen wel uitstekend emoties als blij, droevig of boos.
6: Als dat gewone algemene verhalen waren, dan vonden ze het soms moeilijk om die te begrijpen. Maar als het ging over de emotie, dan konden zij dat als geen ander identificeren.
5: Leerkrachten werken hard en zijn er echt voor hun kleuters, maar missen steun om hun job goed te kunnen doen.
6: Op dit moment staan Vlaamse leerkrachten er veel vaker dan in andere landen helemaal alleen voor. En we zien dan bijvoorbeeld in Engeland, waar ze altijd met z'n tweeën staan, dat dat veel vlotter loopt.
5: Vlaams minister van Onderwijs Zuhal Demir wil het kleuteronderwijs versterken met nieuwe minimumdoelen en extra taalondersteuning vanaf september.
7: Emotioneel zitten ze goed in hun vel en nu gaan we ook proberen daar Nederlands en beginnende wiskunde op te bouwen.
4: Heel knap van jullie, zeg slimmerikken.
0: De bank ING heeft een schikking betaald van 1,6 miljoen euro in de witwaszaak rond oud-minister Didier Reinders. Reinders werd eind vorig jaar officieel in verdenking gesteld van het witwassen van geld, onder meer via loten van de Nationale Loterij. Ook de rol van ING, de bank waar hij klant was en grote sommen cashgeld stortte, werd onderzocht. ING bekent geen schuld, maar koopt nu op het voorstel van het parket verdere vervolging en een mogelijk proces af voor 1,6 miljoen euro dus. Dat is de theoretische maximumboete voor witwassen. ING laat in een reactie weten dit hoofdstuk uit het verleden te willen afronden en zegt dat een aantal controleprocessen de afgelopen jaren verbeterd zijn. Er is medisch personeel aan boord gegaan van het Nederlandse cruiseschip in de Atlantische Oceaan, waar het gevaarlijke hantavirus verschillende passagiers heeft besmet. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. En Amaury de Mulder, de WHO heeft ook meer informatie gegeven over hoe het virus is uitgebroken.
8: Ja, de Wereldgezondheidsorganisatie denkt nu dat een persoon mogelijk buiten het schip besmet is geraakt en dat het virus daarna van mens op mens is doorgegeven. Opvallend is dat, want normaal wordt het hantavirus doorgegeven via knaagdieren, zoals ratten. Maar volgens de WHO zouden er geen ratten aan boord zijn en zou een besmette passagier het virus dus van buiten het schip hebben binnengebracht. De Wereldgezondheidsorganisatie werkt nu een plan uit om nog 2 zieke personen van het schip te evacueren. En daarna is het zoeken naar een haven waar de andere passagiers aan land zouden kunnen gaan. Want in Cap Verde, waar het schip nu voor anker ligt, mag dat niet van de overheid. Volgens de WHO zou Spanje toestemming hebben gegeven om aan land te gaan in de Canarische eilanden, maar Spanje ontkent dat. Zo'n 150 passagiers zitten nog vast op het schip. Vermoedelijk raakten in totaal 7 passagiers besmet. 3 mensen zijn intussen overleden.
5: Dankjewel, Amaury. Iran dreigt met nog meer aanvallen na de aanvallen op een oliehaven in de Verenigde Arabische Emiraten. De aanval kwam er nadat de Verenigde Staten zijn begonnen met een plan uit te voeren om schepen te begeleiden door de geblokkeerde straat van Hormuz. Mieke Strinks.
9: De spanning stijgt al maar meer. Iran beschouwt de pogingen van de Amerikanen om schepen toch door de geblokkeerde straat van Hormuz te krijgen als een schending van het staakt het vuren. We weten dat zeker 1 schip van de Deense rederij Maersk er al doorheen is geraakt. En er zouden ook enkele schepen van Iran vernietigd zijn. Iran heeft gisteren dus een oliehaven in de Verenigde Arabische Emiraten aangevallen met raketten en drones. En de voorzitter van het Iraanse parlement zegt nu: dit is nog maar het begin. Die voorzitter is ook de man die de onderhandelingen altijd heeft geleid. Maar er komt ook veel kritiek op de Iraanse aanval. Onder meer vanuit Pakistan, dat bemiddelde bij de onderhandelingen over het staakt het vuren. Dat staakt het vuren staat dus in elk geval onder stevige druk.
5: Bij Russische aanvallen zijn vannacht 5 doden gevallen in de provincies Poltava en Kharkiv in het oosten van Oekraïne. 2 slachtoffers zijn hulpverleners die ter plaatse waren gekomen na een eerste aanval, maar dan door een tweede raket geraakt werden. Pauline Lambert, van een staakt het vuren is dus nog geen sprake.
10: Nee, de Oekraïnse president Zelensky noemt het ook cynisch dat Rusland zelf oproept tot een gevechtspauze, maar tegelijk Oekraïne wel blijft aanvallen. De Russische president Poetin had namelijk een staakt het vuren uitgeroepen voor 8 en 9 mei, omdat op 9 mei, deze zaterdag, de jaarlijkse militaire parade plaatsvindt waarmee Rusland de overwinning herdenkt van de Sovjet-Unie op Nazi-Duitsland. Maar Zelensky wil onderhandelen over een langdurigere gevechtspauze. Tegelijk heeft hij zelf ook een staakt het vuren uitgeroepen vanaf morgen, maar wat daar allemaal van zal komen is dus nog heel onzeker. Rusland heeft alleszins gedreigd met zware vergeldingsacties op Kiev als Oekraïne toch aanvallen zou plegen op 9 mei. Er gelden ook zware veiligheidsmaatregelen voor de parade. Zo is het mobiele internet in Moskou nu al grotendeels afgesloten om mogelijke drone-aanvallen door Oekraïne te bemoeilijken.
5: Dankjewel, Paulien. Het wordt droger deze namiddag, maar het blijft zwaar bewolkt. In het westen wel meer opklaringen, maxima tot 16 graden. Morgen begint met regen, in het centrum en het oosten. In het westen droger, met enkele opklaringen en nog 14 graden. Vanaf donderdag wordt het al maar droger en zonniger. Tegen zaterdag halen we 23 graden. Er komen op korte termijn geen Vlaamse maatregelen om de energiefactuur te verlagen. Daarmee begonnen we dit bulletin. De Vlaamse regering maakt wel meer geld vrij voor voordelige leningen bij de overheid om woningen energiezuinig te maken. Meer daarover en ook over de andere knelpuntdossiers waarover de regering vannacht een akkoord bereikte in de app van VRT Nieuws.
11: DAX FM.

0: Het is 2:00. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. De Vlaamse regering heeft beslist om voorlopig geen maatregelen te nemen om op korte termijn de energiefactuur te verlagen. Dat heeft de regering gezegd op een persconferentie over een aantal dossiers waar vannacht een akkoord over is bereikt. Er wordt wel extra geïnvesteerd om minder afhankelijk te worden van olie en gas uit het buitenland. Er wordt meer geld vrijgemaakt voor voordelige leningen, voor energiezuinige projecten, isolatie van schoolgebouwen en sociale woningen. Een grote energielevering. Leveranciers moeten ook vaste contracten aanbieden. De regering is bereid om dat nog bij te sturen, zegt Vlaams minister-president Matthias Diependalen.
1: Niemand weet waar we precies staan in deze crisis. Is dit het begin van een nog veel grotere crisis? Of hebben we hier nu al de grootste horden mee gepakt? Dat weten we niet. Maar we gaan wel zorgen dat we op het juiste moment met de juiste maatregelen kunnen ingrijpen. Want deze maatregelen die we nu nemen, zijn voor nu de juiste maatregelen. Als er nog erger op ons afkomt, ja, dan gaan we moeten doen wat elke overheid voortdurend moet doen. En dat is bijsturen. Besturen is bijsturen.
0: De Socialistische Vakbond vindt het onaanvaardbaar dat vanaf juli nog maar een derde van de Vlaamse ambtenaren die vertrekken vervangen zal worden. De Vlaamse regering neemt die maatregel om haar begroting onder controle te houden. Maar volgens ACOD is er al te veel bespaard op het overheidspersoneel. Chris Moortgat.
2: De mensen moeten nu met minder middelen en minder personeel, door de besparingen van ook de vorige Vlaamse regeringen, hetzelfde werk doen of zelfs meer werk. Dat heeft natuurlijk ook gevolgen naar het nog kunnen volhouden. Door de werkdruk en de werkstress vallen mensen uit, ziekte, burn-out. Het is niet te verwonderen, want het kan niet meer booswerk worden. Zelfs de leidende ambtenaren zeggen dat van de departementen en agentschappen.
0: De vakbond eist overleg met bevoegd minister Hilde Krivits. De sociaal-economische achtergrond van Vlaamse vijfjarigen voorspelt veel meer dan in andere landen hoe goed ze het doen op school. Dat blijkt uit een nieuwe internationale studie bij 8 landen of regio's. Daaruit blijkt ook dat onze kleuters erg goed emoties kunnen herkennen, maar minder presteren op vlak van wiskunde en taal. Onderzoekers pleiten voor klassen waarin leerkrachten er niet alleen voor staan, maar samen met een assistent les kunnen geven. Ook voor ouders hebben ze tips, want Vlaamse ouders doen minder vaak activiteiten met hun kleuter om cijfers of letters te leren. Onderzoekster Katrijn Denies.
3: Maar ze kunnen meer boeken lezen samen, meer wanneer ze samen op stap zijn kijken. Oh, welk cijfer zie je daar? Welke letter zie je daar? Dus al die zaken die echt neerkomen op communiceren met je kind, leuke dingen doen met je kind en aldoende toevallig leren, daar mag sterker op ingezet worden.
0: Het wordt droger deze namiddag, maar het blijft zwaar bewolkt in het westen. Meer opklaringen, maximaal tot 16 graden. Morgen begint met regen in het centrum en het oosten. In het westen droger met enkele opklaringen en nog 14 graden. Vanaf donderdag wordt het al maar droger en zonniger. Tegen zaterdag halen we 23 graden. Meer in de app van 14 Nieuws. Dax FM.

0: Het is 3:00, goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. De Boerenbond heeft kritiek op het drinkwaterplan van de Vlaamse regering. Dat plan moet ervoor zorgen dat het drinkwater overal in Vlaanderen aan de veiligheidsnormen voldoet. Maar de Boerenbond vindt dat de landbouwers worden benadeeld als ze sneller dan hun Europese collega's het gebruik van bepaalde bestrijdingsmiddelen moeten afbouwen. Boerenbondvoorzitter Lode Seyssis.
1: Het is goed dat dit plan alleszins al de inspanningen verdeelt over verschillende sectoren. Maar dat Vlaanderen voorop loopt ten opzichte van Europa voor het uitfaseren van gewasbeschermingsmiddelen, dat ondermijnt natuurlijk de concurrentiepositie van onze boeren. Dat betekent eigenlijk dat op sommige momenten Vlaamse landbouwers gewasbeschermingsmiddelen niet meer zullen kunnen gebruikt worden, terwijl die in steenworp verderop wel door Nederlandse of door Franse collega's kunnen gebruikt worden. En dat lijkt ons zeer absurd.
0: De vakbonden vinden het onaanvaardbaar dat vanaf juli nog maar een derde van de Vlaamse ambtenaren die vertrekken vervangen zal worden. De Vlaamse regering neemt die maatregel om haar begroting onder controle te houden. Maar volgens de bonden is er al veel te veel bespaard op het personeel van de openbare diensten. Dat zegt Ilse Remy van het ACV.
2: Ook het Rekenhof heeft dat gesteld, die besparingen zijn te ver gegaan. Maar toch blijven ze altijd maar terug hun vertrouwde oplossing naar boven halen. Maar de diensten trekken dat niet meer, want er gaan heel wat collega's weg, maar er gaan geen taken weg. En als er taken weggaan, dan gaan die naar consultants, gaan die naar uitbestedingen. En dat kost nog veel meer geld. Dus het is een besparing op kap van het eigen personeel, zonder dat er eigenlijk echt geld uitgespaard wordt.
0: Jan Dankaert is herverkozen tot rector van de Vrije Universiteit Brussel. Hij start bij het begin van het academiejaar 2026-2027 aan een nieuwe termijn van 4 jaar. Dankaert behaalde een absolute meerderheid van de stemmen bij zowel personeel als studenten. Hij was de enige kandidaat om zichzelf op te volgen. Het is voorlopig niet duidelijk waar het Nederlandse cruiseschip zal aanmeren. Het schip met het hantavirus is dat. Het schip met 150 passagiers ligt momenteel voor anker voor Kaapverdië. Eerder vandaag had de Wereldgezondheidsorganisatie gezegd dat het mocht aanmeren op de Canarische eilanden. Dat is Spaans grondgebied. Maar Spanje zegt dat het eerste medische gegevens van de zieke passagiers wil analyseren. Op dit moment zijn er 7 zieken aan boord. 2 van hen zijn besmet met het hantavirus. Er zijn ook al 3 mensen overleden. In Roemenië is de minderheidsregering na 10 maanden alweer gevallen. De regering overleefde een motie van wantrouwen in het parlement niet. Die was ingediend door de Sociaaldemocraten en door uiterst rechts. De Sociaaldemocraten stapten vorige maand uit de regering uit protest tegen een reeks onpopulaire besparingen. In Roemenië start nu dus opnieuw een periode van politieke onrust. De regering moet hervormingen doorvoeren om 8 miljard uit het Europese herstelfonds te krijgen. Dat geld is nodig om het tekort in de begroting terug te dringen. Deze namiddag overwegend droog, maar het blijft zwaar bewolkt. In het westen meer opklaringen, maxima tot 16 graden. Morgen begint met regen in het centrum en het oosten. In het westen droger met enkele opklaringen en nog 14 graden. Vanaf donderdag al maar droger en zonniger. Tegen zaterdag halen we 23 graden. Meer op 14nieuws.be.
3: Dax FM.

0: is 4 uur. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. De sociaal-economische achtergrond van Vlaamse vijfjarigen voorspelt veel meer dan in andere landen hoe goed ze doen op school. Dat blijkt uit een nieuwe internationale studie bij 8 landen of regio's. Daaruit blijkt ook dat onze kleuters erg goed emoties kunnen herkennen, maar minder presteren op vlak van rekenen en taal. Onderzoekers pleiten voor klassen waarin leerkrachten er niet alleen voor staan, maar samen met een assistent les kunnen geven. Ook Vlaams minister van Onderwijs, Joël de Meer, wil meer aandacht voor het kleuteronderwijs.
1: Een kleuterklas met 25 kleuters vraagt bijzonder veel aandacht. Hier en daar wordt er al gebruik gemaakt, bijvoorbeeld van een kinderverzorgster. Daar komt extra ondersteuning als het gaat over taal bijvoorbeeld. Er komen extra taaluren en taalmiddelen vanaf eerste kleuterklas om die ondersteuning te bieden. En de verdere ondersteuning gaan we natuurlijk ook wel moeten bekijken in het kader van de loopbaangesprekken.
0: De Meer roept ouders ook op om thuis meer te spelen en te leren met hun kinderen. Want Vlaamse ouders doen dat minder vaak dan ouders in andere landen. In een bedrijf in Genk in Limburg zijn 7 werknemers bevangen door rook nadat chloorgassen waren vrijgekomen. Dat meldt de stad Genk op Facebook. Hoe de gassen zijn vrijgekomen is nog onduidelijk. De brandweer is ter plaatse en voert metingen uit, maar volgens de stad is er geen gevaar voor de omwonenden. De straat van het bedrijf is wel afgesloten voor het verkeer. Op het assiseproces over de dodelijke aanrijding in Strepie komen vandaag agenten getuigen die 4 jaar geleden als eerste ter plaatse kwamen. Ze beschreven hoe er overal slachtoffers op de grond lagen, net nadat de beschuldigde was ingereden op de groep carnavalisten. Op het proces zijn vanmiddag foto's getoond van de slachtoffers en van de zwarte BMW met verbrijzelde voorruit. Bij het drama vielen 7 doden en 81 gewonden. Het proces zal nog enkele weken duren. De volgende dagen zullen nog meer schepen door de straat van Hormuz kunnen varen. Dat verwachtte de Amerikaanse legerchef Dan Kane. Het Amerikaanse leger is ook klaar om de aanvallen tegen Iran te hervatten, zegt hij. Maar tot nu toe zijn de Iraanse aanvallen daarvoor niet ernstig genoeg. Het staakt het vuren blijft dus van kracht, aldus de VS. Toch waarschuwt de Amerikaanse minister van Defensie Hegseth Iran om niet al te veel drempels te overschrijden. Deze namiddag overwegend droog, maar het blijft zwaar bewolkt. In het westen meer opklaringen, maxima tot 16 graden. Morgen begint met regen in het centrum en het oosten. In het westen droger met enkele opklaringen en nog 14 graden. Vanaf donderdag al maar droger en zonniger. Tegen zaterdag halen we 23 graden. Meer in de app van 14 Nieuws.
2: Dax FM.

0: Het is 5 uur. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. Iran voert opnieuw aanvallen uit op Amerikaanse doelwitten in de Verenigde Arabische Emiraten. Er is een nieuw federaal plan om armoede aan te pakken. En in Brugge is de nieuwe kunsthal Brusk officieel geopend. De Verenigde Arabische Emiraten melden een nieuwe Iraanse aanval. Het luchtafweersysteem onderschept nieuwe drones en raketten. De aanval komt net nadat de Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, zei dat het staakt het vuren nog altijd van kracht is. Mieke Strings, wat betekent dit nu?
1: Ja, Pete Hegseth en de stafchef van het Amerikaanse

0: Het leger zei een paar uur geleden nog dat de aanvallen van Iran, ook de aanval op een belangrijke oliehaven in de Emiraten gisteren, tot nu toe niet zwaar genoeg wogen om te spreken over een einde van het staakt het vuren. Maar er kwam ook wel een waarschuwing om niet te ver te gaan.
1: The ceasefire is not over. The president's going to make a decision whether anything were to escalate into a violation of a ceasefire. But certainly we would urge Iran to be prudent in the actions that they take to keep that underneath this threshold.
0: Ja, en bijna meteen daarna volgde dus opnieuw een aanval. Iran is duidelijk niet onder de indruk. Het lijkt erop dat de Amerikanen vooral niet willen dat de gevechten opnieuw oplaaien. Maar Iran daagt hem wel uit en test hoe ver het kan gaan. Staakt het vuren komt dus al maar meer onder druk. En het is afwachten hoeveel verder dit nog kan gaan.
2: Dankjewel, Mieke. Hulpverleners evacueren op dit moment 3 zieke passagiers van het cruiseschip waar het hantavirus is vastgesteld. De Wereldgezondheidsorganisatie gaat nu uit van 7 besmette passagiers. Koen Braakman, wat weten we?
3: Wel, van de 3 passagiers die nu van boord worden gehaald, zijn er zeker 2 ernstig ziek, maar stabiel, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. 1 van hen is een Nederlander, maar ze worden alle 3 naar Nederland overgebracht. Dat is de thuisbasis van dat schip. Het schip met 150 passagiers ligt momenteel voor de kust van Kaapverdië in West-Afrika, maar de Wereldgezondheidsorganisatie wil het laten aanmeren op de Canarische eilanden. Dat is Spaans grondgebied, maar Spanje heeft daar nog geen toestemming voor gegeven. Op dit moment zijn 3 passagiers overleden. Er ligt ook nog iemand in een ziekenhuis in Zuid-Afrika. En de Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat in totaal 7 mensen besmet zijn.
2: Dankjewel, Koen. Minister van Sociale Zaken Frank van den Broeke heeft een nieuw armoedebestrijdingsplan klaar. Op dit moment loopt ongeveer 1 op de 10 mensen in ons land een risico op armoede. Lien de Koman, waar zet dat plan op in?
4: Wel, het wil in eerste instantie meer mensen aan het werk zetten, omdat werk de beste weg is uit armoede, zegt de minister. En daarvoor gaat er extra budget naar de OCMW's, zegt minister van den Broeke.
5: We willen ervoor zorgen dat de mensen die aankloppen bij het OCMW allemaal stappen in een afspraak waarbij gezocht wordt naar mogelijkheden om aan het werk te gaan. En OCMW's die daarin succesvol zijn, die zullen uit dat extra budget het grootste deel krijgen.
4: Er gaat ook extra geld naar de sociale economie voor jobs voor mensen die niet in een gewoon bedrijf kunnen werken. En daarnaast wil Van den Broeke ook de schuldindustrie aanpakken. Collectieve schuldbemiddeling zal nog hoogstens 5 jaar mogen duren, zodat mensen sneller een nieuwe start kunnen nemen. Dat plan is nodig, want 1 op de 10 Belgen loopt een risico op armoede. Maar de federale regering heeft ook zelf enkele omstreden maatregelen genomen, zoals de beperking van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd. Die maatregel was nodig om meer mensen aan het werk te krijgen, maar houdt risico's in. Dat zegt ook minister Van den Broeke zelf.
5: Die hervormingen brengen ook wel een risico mee, namelijk het risico dat mensen gewoon hun uitkering kwijt zijn en toch geen werk vinden. Daar moet je dus een armoedeplan op inzetten en dat is ook wat we doen.
4: Ja, en voor dat armoedeplan wordt hier en daar wel extra budget uitgetrokken, maar voor maatregelen die veel geld kosten was er geen ruimte.
2: Dankjewel, Lien. De partij Groen reageert zwaar ontgoocheld op het drinkwaterplan van de Vlaamse regering. Daarin wordt het pas vanaf 2036 verboden voor landbouwers om PFAS-houdende meststoffen te gebruiken. Dat is voor Groen veel te laat, want de toestand is hoogdringend en ernstig, zegt Vlaams parlementslid Mieke Schouwvliegen.
6: Uit 1 op de 4 kranen in Vlaanderen stroomt water met zoveel PFAS dat het niet veilig is om kleine kinderen van te laten drinken. Sorry, maar dat is toch wel ernstig. Een van de antwoorden op dat probleem is een verbod op het gebruik van PFAS-pesticiden. En de Vlaamse regering slaagt erin om een akkoord te sluiten over 10 jaar dat dat maar verboden wordt. Dat is toch ongelooflijk.
2: Behalve over het drinkwater bereikte de Vlaamse regering ook een akkoord over de energiemaatregelen en de begroting. Om die op koers te houden is beslist om vanaf 1 juli nog maar 1 op de 3 vertrekkende Vlaamse ambtenaren te vervangen. Dat laatste is voor de Socialistische Vakbond onaanvaardbaar. Volgens ACOD is er al veel te veel bespaard op het overheidspersoneel. Chris Moortgat.
7: De mensen moeten nu met minder middelen en minder personeel door de besparingen van ook de vorige Vlaamse regeringen hetzelfde werk doen of zelfs meer werk. Dat heeft natuurlijk ook gevolgen naar het nog kunnen volhouden. Door de werkdruk en de werkstress vallen mensen uit, ziekte, burn-out. Het is niet te verwonderen, want het kan niet meer boos werk worden. Zelfs de leidend ambtenaren zeggen dat van de departementen en agentschappen.
2: De vakbond eist nu overleg met bevoegd minister Hilde Krevits. Op het assiseproces over de dodelijke aanrijding in Stripie komen vandaag agenten getuigen die 4 jaar geleden als eerste ter plaatse kwamen. Ze beschreven hoe er overal slachtoffers op de grond lagen, net nadat de beschuldigde was ingereden op de groep carnavalisten. Op het proces zijn vanmiddag foto's getoond van de slachtoffers en van de zwarte BMW met verbrijzelde voorruit. Bij het drama vielen 7 doden en 81 gewonden. Het proces zal nog enkele weken duren. In Brugge heeft minister van Cultuur Genee de nieuwe kunsthal Brusk geopend. En ze maakt ook 10 miljoen extra vrij voor de renovatie van het naburige Groeningen Museum. Een verslag van Christine Bonneuren.
8: Wat verscholen en toch pal in het centrum staat Brusk. Een gloednieuwe kunsthal. Iets waar Brugge al lang van droomde, zegt burgemeester De Vouw.
9: Brusk zal dienen als een plaats voor tijdelijke tentoonstellingen. Maar niet alleen over middeleeuwse kunst, antieke kunst. Maar ook over heel moderne kunst. En hier maken we de perfecte combinatie.
8: De eerste expo, Breedbeeld, toont met prachtige kaarten, schilderijen en handschriften hoe internationaal Brugge was in de middeleeuwen. Om je vanuit een ander perspectief te doen kijken, zegt curator Peter Frankopan.
10: That tells the story of Bruges in a way that is thought-provoking, but not aggressive. Doesn't tell people that they're wrong, but opens up new windows.
8: Een tweede expo is radicaal hedendaags. De Turks-Amerikaanse kunstenaar Refik Anadol dompelt je onder in AI. In beeld en geluid, gevoed door data uit Brugge.
2: Brus gaat vrijdag open voor het publiek. Er is het hele weekend een gratis feestprogramma in Brugge. Vanavond is er vooral in het zuidoosten nog kans op een bui of onweer. In de rest van het land enkel lichte regen bij temperaturen tot 11 graden. Morgen regent het eerst nog in het centrum, in het oosten, in het westen droger met opklaringen bij temperaturen tot 14 graden. Vrijdag zon en wolken, maar overwegend droog en temperaturen tot 19 graden. We begonnen dit nieuws met de melding van een nieuwe Iraanse aanval op Amerikaanse doelwitten in de Verenigde Arabische Emiraten. Het luchtafweersysteem daar onderschept nieuwe drones en raketten. De aanval komt net nadat de Amerikaanse minister van Defensie zei dat het staakt het vuren nog altijd van kracht is. Meer op vrtnieuws.be.
11: Dax FM.

drei Sekunden. Los geht's! Schumacher.

0: is 6 uur. Goedenavond. Het nieuws met Dominique Viers. Iran voert opnieuw aanvallen uit op Amerikaanse doelwitten in de Verenigde Arabische Emiraten. Er is een nieuw federaal plan om armoede aan te pakken. En in Brugge is de nieuwe kunsthal Brusk officieel geopend. Iran heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op de Verenigde Arabische Emiraten. Het luchtafweersysteem heeft er opnieuw drones en raketten onderschept. Ook gisteren al was er een aanval op een belangrijke oliehaven in de Emiraten. Maar volgens de VS blijft het staakt-het-vuren van kracht. Mieke Strings, blijft dat ook zo?
1: Wel, het wordt in elk geval meer en meer op de proef gesteld door Iran. Een paar uur geleden zei de Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth nog dat de aanvallen die Iran tot nu toe uitvoerde niet ernstig genoeg waren om een einde te maken aan het staakt het vuren, maar tegelijk stuurde hij wel een waarschuwing uit.
2: The ceasefire is not over. The president's going to make a decision whether anything were to escalate into a violation of a ceasefire, but certainly we would urge Iran to be prudent in the actions that they take to keep that underneath this threshold.
1: Ja, en bijna meteen na die woorden, dus kwam er opnieuw een aanval. Iran reageert met die aanvallen op het Amerikaanse plan om meer schepen door de geblokkeerde straat van Hormuz te krijgen. Maar de VS is van plan om daarmee door te gaan.

0: zei Hexet vanmiddag ook. De spanning blijft dus oplopen. Pakistan, dat het staakt het vuren bemiddeld heeft, blijft intussen proberen om die spanning weer naar beneden te krijgen.
1: Dankjewel, Mieke. Hulpverleners evacueren op dit moment 3 zieke passagiers van het cruiseschip waar het Hantavirus is vastgesteld. De Wereldgezondheidsorganisatie gaat nu uit van 7 besmette passagiers. Koen Braakman, wat weten we op dit moment?
2: Wel, dat er dus 3 passagiers van boord worden gehaald. Die operatie is toch al een tijdje aan de gang. Zeker 2 van die mensen zijn ernstig ziek, maar wel stabiel, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. 1 van de 3 is een Nederlander, maar ze worden wel alle 3 naar Nederland overgebracht. Dit is ook de thuisbasis van dat schip. Dat cruiseschip met zijn 150 passagiers ligt momenteel voor de kust van Kaapverdië in West-Afrika. De Wereldgezondheidsorganisatie wil het naar de Canarische eilanden laten varen. Dat is Spaans grondgebied, maar Spanje heeft daar nog altijd geen toestemming voor gegeven. Op dit moment zijn 3 passagiers overleden. Er ligt ook nog iemand in een ziekenhuis in Zuid-Afrika. En er zouden dus in totaal 7 mensen besmet zijn.
1: Dankjewel, Koen. Minister van Sociale Zaken Frank van den Broeke heeft een nieuw armoedebestrijdingsplan klaar. Op dit moment loopt ongeveer 1 op de 10 mensen in ons land een risico op armoede. Meer uitleg door Lien de Koman.
3: Dit plan moet meer mensen aan het werk zetten, want werk is de beste weg uit armoede, zegt minister Van den Broeke. Er gaat daarom extra budget naar de OCMW's.
4: We willen ervoor zorgen dat de mensen die aankloppen bij het OCMW allemaal stappen in een afspraak waarbij gezocht wordt naar mogelijkheden om aan het werk te gaan. En OCMW's die daarin succesvol zijn, die zullen uit dat extra budget het grootste deel krijgen.
3: Daarnaast wordt de schuldindustrie aangepakt. Collectieve schuldbemiddeling zal nog hoogstens 5 jaar mogen duren. Wie in een traject zit, zal ook beter begeleid worden om er bovenop te geraken. Het plan moet ook een antwoord bieden op enkele omstreden maatregelen van de federale regering, zoals de werkloosheidsuitkeringen beperken in de tijd. Dat was nodig, maar het is ook een risico, herkent Van den Broeke.
4: Die hervormingen brengen ook wel een risico mee. Namelijk het risico dat mensen gewoon hun uitkering kwijt zijn en toch geen werk vinden. Daar moet je dus een armoedeplan op inzetten. En dat is ook wat we doen.
1: De Watercoalitie, een samenwerkingsverband tussen 14 milieu- en natuurorganisaties, reageert kritisch op het drinkwaterplan van de Vlaamse regering. Het plan blijft te vaag en te vrijblijvend, vindt de Drinkwatercoalitie. Woordvoerder Helene de Smet.
5: Er zitten heel veel plannen in het plan en de uitwerking daarvan zal nog moeten uitwijzen of dat er een grote verbetering zal zijn van ons drinkwater. Kijken we bijvoorbeeld naar het uitfaseringsplan voor pesticiden, dan vinden we dat een stap vooruit. Maar je ziet dat er heel beperkt gekozen wordt voor een aantal pesticiden, dat die deadlines heel ver in de toekomst liggen, dat er veel randvoorwaarden aan verbonden zijn. Vandaar blijft dat toch allemaal redelijk vaag.
1: Behalve over het drinkwater bereikte de Vlaamse regering ook een akkoord over de energiemaatregelen en de begroting. Om die onder controle te houden is beslist om vanaf 1 juli nog maar 1 op de 3 vertrekkende Vlaamse ambtenaren te vervangen. De vakbonden zijn niet te spreken over die beslissing. Volgens de bonden is er al veel te veel bespaard op het personeel van de openbare diensten. Ilse Remy van het ACV.
6: Ook het Rekenhof heeft dat gesteld, die besparingen zijn te ver gegaan, maar toch blijven ze altijd maar terug hun vertrouwde oplossing naar boven halen. Maar de diensten trekken dat niet meer, want er gaan heel wat collega's weg, maar er gaan geen taken weg. En als er taken weggaan, dan gaan die naar consultants, gaan die naar uitbestedingen. En dat kost nog veel meer geld. Dus het is een besparing op kap van het eigen personeel, zonder dat er eigenlijk echt geld uitgespaard wordt.
1: In Brugge heeft Vlaams minister van Cultuur Caroline Genet de nieuwe kunsthal Brusk geopend. Ze maakt ook 10 miljoen euro extra vrij voor de renovatie van het naburige Groeningen Museum. Een verslag van Christine Bonneuren.
7: Wat verscholen en toch pal in het centrum staat Brusk, een gloednieuwe kunsthal. Iets waar Brugge al lang van droomde, zegt burgemeester De Vouw.
8: Brusk zal dienen als een plaats voor tijdelijke tentoonstellingen, maar niet alleen over middeleeuwse kunst, antieke kunst, maar ook over heel moderne kunst. En hier maken we de perfecte combinatie.
7: De eerste expo Breedbeeld toont met prachtige kaarten, schilderijen en handschriften hoe internationaal Brugge was in de middeleeuwen. Om je vanuit een ander perspectief te doen kijken, zegt curator Peter Frankopan.
9: That tells the story of Bruges in a way that is thought-provoking, but not aggressive. Doesn't tell people that they're wrong, but opens up new windows.
7: Een tweede expo is radicaal hedendaags. De Turks-Amerikaanse kunstenaar Refik Anadol dompelt je onder in AI, in beeld en geluid, gevoed door data uit Brugge.
1: Brusk gaat vrijdag open voor het publiek. Er is het hele weekend een gratis feestprogramma in Brugge. Televisiepresentator en radiomaker Hans Otte is overleden. Dat meldt zijn familie. Hans Otte had een lange carrière in de media. Hij presenteerde onder andere Temptation Island en De Blok op het vroegere VT4. Hij was ook de man achter het satirische programma Commissaris O op Studio Brussel. Sinds vorig jaar presenteerde hij op radiozender Nostalgie. Gisteren werd hij in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis nadat hij bewusteloos was aangetroffen in zijn woning in Mechelen. Hans Otte was 55. In de derde rit van de Vuelta Femina in Spanje is Lotte Kopecky tweede geworden. De Française Kerbaol won. Zij bleef net uit de greep van een eerste groep waarvan Kopecky de sprint won. Ook in de openingsrit eergisteren was onze landgenote al tweede geworden. In de algemene stand nadert Kopecky tot op 2 seconden van de Duitse Franziska Koch, die in de rode leiderstrui blijft. Vanavond lichte regen bij temperaturen tot 11 graden. Morgen regent het eerst nog in het centrum en het oosten. In het westen droger met opklaringen bij temperaturen tot 14 graden. Donderdag overwegend droog met lokale opklaringen en maxima tot 16 graden. We begonnen dit nieuws in het Midden-Oosten. Daar lopen de spanningen opnieuw op. Nu Iran opnieuw aanvallen uitvoert op Amerikaanse doelwitten in de Verenigde Arabische Emiraten. De aanval begon net nadat de Amerikaanse minister van Defensie had gezegd dat het staakt het vuren nog altijd van kracht is. Meer in de app van VRT Nieuws.
10: DAX FM.

0: jij ook. Het is 7 uur, goedenavond. 14 nieuws met Dominique Viers. Minister van Sociale Zaken Frank van den Broeke heeft een nieuw armoedebestrijdingsplan klaar. Op dit moment loopt ongeveer 1 op de 10 mensen in ons land een risico op armoede. Het plan pakt onder meer de schuldindustrie aan. Zo zal collectieve schuldbemiddeling nog hoogstens 5 jaar mogen duren, zegt minister van den Broeke.
1: Dat duurt vaak veel langer in ons land. Dat is eigenlijk niet goed. Mensen raken nooit meer uit de problemen op die manier. We willen ook de kinderen van ouders die zich in schulden hebben gewerkt beter beschermen. Je moet ervoor zorgen dat er voor de kinderen toch genoeg overblijft of dat ze zouden kunnen deelnemen aan het gewone leven van kinderen, van uitstapjes over dingen die kinderen nodig hebben.
0: De OCMW's krijgen ook extra budget om meer mensen te begeleiden naar werk, om zo uit de armoede te geraken. Iran heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op Amerikaanse doelwitten in de Verenigde Arabische Emiraten. Het luchtafweersysteem in de Emiraten heeft drones en raketten onderschept. Gisteren was er ook al een aanval op een belangrijke oliehaven in de Emiraten. Iran reageert zo op het Amerikaanse plan om meer schepen door de geblokkeerde straat van Hormuz te krijgen. De VS blijft intussen volhouden dat het staakt het vuren van kracht blijft. Televisie- en radiopresentator Hans Otte is overleden. Hans Otte heeft een lange carrière gehad in de media. Hij begon hier bij de publieke omroep. Hij presenteerde de TV1 Top 30. En hij was ook de man achter het satirisch programma Commissaris O op Studio Brussel. Een fragment.
2: David.
3: Ja?

0: De commissaris wil jou helpen, want je moet zoveel mogelijk platenfirma's natuurlijk contacteren. Je moet die platenfirma's tegenover elkaar uitspelen. En ik heb zeer goede contacten met al die platenfirma's.
1: Ja.
0: En ik zal die contacten nu op een schandalige manier misbruiken om, om jou te helpen.
2: Hans Otto was ook te zien op VTM en op VT4, waar hij onder meer Temptation Island en The Block presenteerde. Sinds vorig jaar was hij te horen op radiozender Nostalgie. Hans Otto was 55. In Brugge heeft minister van Cultuur Caroline Genet de nieuwe kunsthal Brusk geopend. Ze kondigde ook 10 miljoen nieuwe subsidies aan om het vlakbij gelegen Groeningen Museum te renoveren.
3: Wel, we hebben 27,5 miljoen betaald aan Brusk, dus deze nieuwe kunsthal. En we investeren ook 10 miljoen in de heraanleg van de buitensite. Dus we willen echt de verbinding maken met het oude, klassieke Groningen Museum en deze moderne kunsthal.
2: Vlaanderen is goed voor 60% van de kostprijs van de nieuwe kunsthal. De stad Brugge betaalt de rest. Brusk opent vrijdag voor het publiek met twee grote tentoonstellingen. Eén over de internationale relaties van Brugge in de middeleeuwen en één met hedendaagse AI-kunst. Vanavond nog lichte regen bij temperaturen tot 11 graden. Morgen regent het eerst nog in het centrum en het oosten. In het westen droger met opklaringen bij temperaturen tot 14 graden. Donderdag overwegend droog met lokale opklaringen en maxima tot 16 graden. Meer op 14nieuws.be.
4: Dax FM.

0: desire to buy this record.
1: Dax FM.

0: Het is 8 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. Over de week op 12 mei zal er geen enkel toestel landen of vertrekken op de luchthaven van Charleroi, dat meldt de uitbater vanavond. Volgende dinsdag houden de drie grote vakbonden een nationale actiedag en betoging tegen het beleid van de regering. Wegens een gebrek aan personeel dan is er geen garantie voor de veiligheid, klinkt het. Passagiers kunnen een vlucht omboeken of krijgen hun geld terug. Brussels Airport liet eerder al weten dat in Zaventem minder dan de helft van de vluchten kan vertrekken. De Antwerpse afvalverbrander Indaver mag voorlopig geen afval met hoge concentraties PFAS meer verbranden. Dat heeft de Vlaamse overheid beslist. PFAS zijn chemische stoffen die schadelijk zijn voor mens en milieu. Onderzoek heeft aangetoond dat metingen rond de site van Indaver in Stabroek mogelijk onvolledig waren. En Vlaanderen wil nu voorkomen dat de vervuiling in de bodem er nog groter wordt. Je hoort Joris Monus van het departement Zorg.
1: Enerzijds hebben wij vastgesteld uit recent onderzoek dat Indaver geen volledig zicht heeft op hun PFAS-uitstoot. Ze hebben eerder wel al metingen gedaan, maar die lijken toch een onderschatting te zijn van de verschillende PFAS-verbindingen die zij uitstoten. Anderzijds heeft recent bodemonderzoek ook aangetoond dat de omgeving rond Indaver al een behoorlijke belasting heeft met PFAS en dat we dus uit voorzorg moeten vermijden dat daar nog bijkomende belasting in de omgeving neervalt.
0: Indaver is het enige bedrijf in ons land dat PFAS mag verbranden. Het verdacht pakket dat gisteren is gevonden op een trein in het station Brussel-Zuid heeft een grote impact gehad op het treinverkeer. Volgens spoornetbeheerder Infrabel leidde het incident tot 160 uur vertraging. In totaal werden 266 treinen deels of helemaal afgeschaft. Het treinverkeer van en naar Brussel-Zuid was ruim een uur lang onderbroken. Het pakket bleek uiteindelijk onschadelijk te zijn. Er komen veel bedroefde reacties binnen na het nieuws over het overlijden van televisie- en radiomaker Hans Olte. Olte had een lange carrière in de media. Hij begon hier.

0: Bij de publieke omroep op TV1 werkte daarna ook voor VTM en VT4. Op de radio had hij programma's op Studio Brussel en sinds vorig jaar was hij te horen op Nostalgie. Filmmaker Jan Verheijen typeert Otte als een veelzijdig man.
1: Hans was niet alleen een creatieve geest, maar ook een ondernemer. Hè. Dat hotel-restaurant-complex dat hij op het eilandje heeft neergepoot, dat was toch wel zeer indrukwekkend. Dus het is om er een vreselijk, veel te veel gebruikte term bij te halen, hij was dus echt zo een creatieve duizendpoot.
0: Hans Otte was 55. Het weer vanavond, regen in het centrum en het oosten. Vannacht temperaturen tot 11 graden. Ook morgen eerst nog regen in het centrum en het oosten. In de loop van de dag wordt het droger. In het westen is het droger met opklaringen en tot 14 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Dax FM.

landed in a rocket ship, killed a couple of lepers.

0: 9 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Vermoedelijke dader van de dodelijke aanrijding van gisteren in Leipzig wordt geïnterneerd, dat meldt het Duitse parket. Volgens de onderzoeksrechter zijn er ernstige aanwijzingen dat de man in een toestand was die zijn strafrechtelijke verantwoordelijkheid vermindert. En daarom moet hij naar een psychiatrische instelling. Tot eind april verbleef de man al in een instelling, maar er zouden toen geen redenen zijn geweest om hem daar te houden. De man, een Duitser van 33, richtte met zijn wagen een ravage aan in Leipzig. In een voetgangerszone in het centrum reed hij met hoge snelheid verschillende mensen aan. Daarbij vielen 2 doden en mogelijk ging het om een wanhoopsdaad. De Antwerpse afvalverbrander Indaver mag voorlopig geen afval meer verbranden met hoge concentraties PFAS. Dat heeft de Vlaamse overheid beslist. PFAS zijn chemische stoffen die schadelijk zijn voor mens en milieu. Recent onderzoek heeft aangetoond dat de bodem rond de site van Indaver in Stabroek mogelijk erger vervuild is dan gedacht. Vlaanderen wil nu voorkomen dat die vervuiling nog groter wordt. Joris Molens van het departement Zorg.
1: Het bodemonderzoek heeft toch aangetoond dat daar in de omgeving al een behoorlijke PFAS-belasting is, zowel in landbouwgebied als in gebied waar mensen wonen. Nu, PFAS zorgt niet voor een acuut, onmiddellijk gezondheidsrisico, maar we moeten wel vermijden dat risico's op aanhoudende en veelvuldige blootstelling, dat die zo beperkt mogelijk zijn. Vandaar nu ook deze ingreep bij Indaver, om dus te vermijden dat mensen nog meer blootgesteld worden aan PFAS dan al het geval is.
0: Indaver is het enige bedrijf in ons land dat PFAS mag verbranden. Er komen veel bedroefde reacties binnen na het nieuws over het overlijden van televisie- en radiomaker Hans Otte. Otte had een lange carrière in de media. Hij begon hier bij de publieke omroep als presentator op DV1. Hij werkte daarna ook voor VTM en VT4. Daar nam hij onder meer actrice en presentatrice Cara van der Ouwera onder zijn vleugels. Dat vertelt ze zelf.
2: Hij is mijn mentor geweest in die prille beginjaren waar voor jou alles moet opstarten. Je kent de wereld niet en hij heeft mij gewoon de kneepjes van het vak geleerd. Ik heb heel veel aan hem te danken. Hij was heel joviaal in de omgang. Een moppetapper, ook een gangmaker. Iemand die kamervullend kon zijn. Maar hij kon ook heel integer zijn. Echt zo'n goede gast.
0: Op de radio had hij een programma op Studio Brussel, Commissaris O. En sinds vorig jaar was hij te horen op Nostalgie. Hans Otte was 55. Het weer vanavond, regen in het centrum en het oosten. Temperaturen van 8 tot 11 graden. Ook morgen eerst nog regen in het centrum en het oosten. In de loop van de dag wordt het droger. In het westen is het droger met opklaringen bij temperaturen tot 14 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

Dax FM.

0: Goeie avond, VRT Nieuws met Brecht Schabrichs. De vermoedelijke dader van de dodelijke aanrijding van gisteren in Leipzig wordt geïnterneerd. Dat meldt het Duitse parket. Volgens de onderzoeksrechter zijn er ernstige aanwijzingen dat de man in een toestand was die zijn strafrechtelijke verantwoordelijkheid vermindert. En daarom moet hij nu naar een psychiatrische instelling. Tot eind april verbleef de man al in een instelling, maar er zouden geen medische redenen zijn geweest om hem daar te houden, klinkt het. De man, een Duitser van 33, richtte met zijn wagen een ravage aan in Leipzig in het oosten van het land. In een voetgangerszone in het centrum van de stad reed hij met hoge snelheid verschillende mensen aan. Daarbij vielen twee doden. Mogelijk ging het om een wanhoopsdaad. Het onderzoek loopt. Het is nog altijd niet duidelijk wanneer de evacuatie zal gebeuren van de drie zieke passagiers op het Nederlandse cruiseschip waar het Hantavirus is aangetroffen. De drie zijn er slecht aan toe, hun toestand is wel stabiel. Twee medische vliegtuigen zijn nu onderweg naar waar het schip voor anker ligt in Kaapverdië, een eilandengroep voor de westkust van Afrika. De bedoeling is dat ze naar Nederland worden overgevlogen. Op dit moment zijn drie passagiers van dat schip overleden. Een besmette passagier ligt in een ziekenhuis in Zuid-Afrika. Het is nog niet duidelijk of er een directe link is. Over een week op 12 mei zal er geen enkel toestel landen of vertrekken van op de luchthaven van Charleroi, dat meldt de uitbater vanavond. Volgende dinsdag houden de drie grote vakbonden een nationale actiedag en betoging tegen het beleid van de regering. Wegens een gebrek aan personeel dan is er geen garantie voor de veiligheid. Passagiers kunnen hun vlucht omboeken of krijgen hun geld terug. Brussels Airport liet eerder al weten dat in Zaventem minder dan de helft van de vluchten kan vertrekken. Veel bedroefde reacties na het nieuws over het overlijden van tv- en radiomaker Hans Otte. Hij had een lange carrière in de media. Hij begon hier bij de publieke omroep als presentator van het top 30-programma Bingo op TV1. Een fragment.
1: Dit is dus de allereerste TV1 top 30 vanop de toren van het omroepcentrum. Maar je weet het, morgen kan je dus de volledige top 30 op de radio beluisteren met Guy. Maar na 20 jaar radio, nu ook op televisie, de leukste, de beste, zeg ze nog eens een woord, de opwindendste clips op televisie, elke vrijdag 6:30.
0: Hans Otte werkte daarna ook voor VTM en VT4. Daar nam hij onder meer actrice en presentatrice Cara van der Aura onder zijn vleugels. Dat vertelt ze zelf.
2: Hij is mijn mentor geweest in die prille beginjaren waar voor jou alles moet opstarten. Je kent de wereld niet en heeft mij gewoon de kneepjes van het vak geleerd. Ik heb heel veel aan hem te danken. Hij was heel joviaal in de omgang. Een moppetapper, ook een gangmaker. Iemand die kamervullend kon zijn. Maar hij kon ook heel integer zijn. Echt zo'n een goede gast.
0: En op de radio had hij een programma op Studio Brussel, Commissaris O. En sinds vorig jaar was hij te horen op Nostalgie. Hans Otte was 55. Sport in de halve finales van de Champions League voetbal leidt Arsenal bij de rust met 1-0 tegen Atletico Madrid.

0: Leandro Trossard staat in de basis bij Arsenal. Hij lag aan de basis van de 1-0 van Saka. De heenmatch was op 1-1 geëindigd. Bij deze stand gaat Arsenal dus naar de finale. In het volleybal heeft Mazeik zo net ook de tweede wedstrijd om de landstitel gewonnen van Roeselare. Voor eigen publiek won Mazeik met 3-0. De Limburgers hadden ook al de eerste wedstrijd gewonnen. Als ze nu nog één keer winnen, dan is Mazeik de nieuwe kampioen. Het weer vannacht, regen in het centrum en het oosten, in het zuidoosten. Kans op onweer met mogelijke veel regen daar tot 30 liter per vierkante meter. Temperatuur vannacht tot 11 graden. Morgen nog regen in het centrum en het oosten. In de loop van de dag wordt het wel droger. In het westen opklaringen en tot 14 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Dax FM.

0: Het is 11:00. Goedenavond, VRT Nieuws, mensen bericht Schabrechts. De aanvallende fase van de oorlog met Iran is voorbij. Dat heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gezegd op een persconferentie. Volgens Rubio is operatie Epic Fury klaar en zijn de doelen bereikt. De volgende stap is een overeenkomst met Iran over de heropening van de straat van Hormuz. Die is cruciaal voor de wereldeconomie.
1: De operatie Epic Fury is concluded. We achieved the objectives of that operation. We would prefer the path of peace. What the president would prefer is a deal. A full opening of the strait so the world can get back to normal. That's the route he prefers. That is so far not the route that Iran has chosen.
0: Ja, Iran is nog niet klaar voor een deal, zegt Rubio. En daarom helpt de VS schepen door die straat van Hormuz. Sinds 8 april geldt er een staakt het vuren tussen de Verenigde Staten en Iran. De voorbije dagen zou Iran dat bestand hebben geschonden. Onder meer met luchtaanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten. Maar Iran ontkent dat. Het is nog altijd niet duidelijk wanneer de evacuatie zal gebeuren van de 3 zieke passagiers op het Nederlandse cruiseschip waar het Hantavirus is aangetroffen. De 3 zijn er slecht aan toe, hun toestand is wel stabiel. 2 medische vliegtuigen zijn nu onderweg naar waar het schip voor anker ligt in Kaap Verdië, een eilandengroep voor de westkust van Afrika. De bedoeling is dat zij naar Nederland worden overgevlogen. Op dit moment zijn 3 passagiers van dat schip overleden. 1 besmette passagier ligt in een ziekenhuis in Zuid-Afrika. Het is nog altijd niet duidelijk of er een directe link is. Sport in het voetbal heeft Arsenal zich als eerste geplaatst voor de finale van de Champions League. De Londense topclub had genoeg aan een 1-0 zege tegen Atletico Madrid nadat de heenmatch op 1-1 was geëindigd. Na een schot van rode duivel Leandro Trossard kon Saka de enige goal van de wedstrijd maken. Arsenal speelt de finale tegen Bayern München of titelverdediger Paris Saint-Germain. Die tweede halve finale is morgen. En in het volleybal heeft Mazeik ook de tweede wedstrijd om de landstitel gewonnen van Roeselare. Voor eigen publiek won Mazeik met 3-0, setstanden 25-11, 25-21 en 25-16. De Limburgers hadden ook al de eerste wedstrijd gewonnen. En als ze Roeselare nu nog 1 keer kunnen kloppen, dan is Mazeik de nieuwe kampioen. Vannacht regen in het centrum en het oosten. In het zuidoosten kans op onweer met mogelijk veel regen tot 30 liter per vierkante meter. Temperaturen van 8 tot 11 graden. Ook morgen regen in het centrum en het oosten. In de loop van de dag wordt het droger. In het westen opklaringen, temperaturen tot 14 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Dax FM.

0: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabrix. De aanvallende fase van de oorlog met Iran is voorbij. Dat heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gezegd op een persconferentie. Volgens Rubio is operatie Epic Fury klaar en zijn de doelen bereikt. De volgende stap nu is een overeenkomst met Iran over de heropening van de Straat van Hormuz. Die is cruciaal voor de wereldeconomie.
1: The operation Epic Fury is concluded. We achieved the objectives of that operation. We would prefer the path of peace. What the president would prefer is a deal. A full opening of the strait so the world can get back to normal. That's the route he prefers. That is so far not the route that Iran has chosen.
0: Ja, president Trump is klaar voor een deal, zegt Rubio, maar Iran nog niet. Daarom helpt de VS nu schepen door die straat van Hormuz. De VS en Israël begonnen op 28 februari met gezamenlijke aanvallen op Iran. Sinds 8 april geldt er een staakt het vuren. De voorbije dagen zou Iran dat bestand hebben geschonden, onder meer met luchtaanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten, maar Iran ontkent dat. Een Nederlandse cruiseschip dat is getroffen door een mogelijke uitbraak van het Hantavirus mag binnen enkele dagen aanmeren in de Canarische eilanden. Dat meldt de Spaanse overheid vanavond laat. Daar zullen de bemanning en de passagiers worden onderzocht. Het schip ligt nu geblokkeerd bij de eilandengroep Kaapverdië voor de westkust van Afrika en ten zuiden van de Canarische eilanden. 3 mensen die aan boord waren zijn overleden en wellicht zullen 3 mensen die ziek zijn morgen geëvacueerd worden. Medische vliegtuigen zijn onderweg naar het schip. De bedoeling is dat ze naar Nederland worden overgevlogen. Sports Arsenal heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van de Champions League voetbal. De Engelse topclub had genoeg aan een 1-0 zege tegen Atletico Madrid. De heenmatch was op 1-1 geëindigd. Hermien van Beveren.
2: Met Leandro Trossard staat al zeker 1 Belg in de Champions League finale en de Rode Duivel lag ook aan de basis van het enige doelpunt in Londen. Het verschil met Atletico Madrid was opnieuw niet groot, maar Arsenal was wel de gevaarlijkste ploeg en kort voor rust kon Bukayo Saka scoren na een schot van Trossard. Atletico probeerde te reageren, claimde 2 keer een strafschop, kreeg die niet, terwijl aan de overkant Gyökeres de kans op de 2-0 miste. Maar 1 doelpunt volstond dus voor de finale, pas de 2e ooit voor Arsenal met Bayern München of Paris Saint-Germain als tegenstander.
0: In het volleybal heeft Mazeik ook de 2e wedstrijd om de landstitel gewonnen van Roeselare. Voor eigen publiek won Mazeik met 3-0. Setstanden 25-11, 25-21 en 25-16. De Limburgers hadden dus al die eerste wedstrijd ook gewonnen. Als ze Roeselare nog 1 keer kloppen, dan is Mazeik de nieuwe kampioen. Het was een avond met veel bedroefde reacties na het nieuws over het overlijden van tv- en radiomaker Hans Otte. Hij had een lange carrière in de media. Otte begon hier bij de publieke omroep eind jaren 80 als presentator van het top 30 programma Bingo op TV1. Een fragment.
3: Dit is dus de allereerste TV1 top 30 vanop de toren van het omroepcentrum. Maar je weet het, morgen kan je dus de volledige top 30 op de radio beluisteren met Guy. Maar na 20 jaar radio nu ook op televisie de leukste, de beste, zeg ze nog eens een woord, de opwindendste clips op televisie. Elke vrijdag 6:30.
0: En zelf had hij op de radio een programma op Studio Brussel, Commissaris O. En sinds vorig jaar was hij ook te horen op Nostalgie. Hans Otte was 55. Vannacht regen in het centrum en het oosten. In het zuidoosten kans op onweer met mogelijk veel regen daar, tot 30 liter per vierkante meter. Temperaturen van 8 tot 11 graden. Ook morgen regen in het centrum en het oosten. In de loop van de dag wordt het wel droger. In het westen opklaringen en tot 14 graden. Zo, dinsdag 5 mei, zit erop. Een goede nacht. Dax FM.